Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Frankrijk wordt opnieuw geteisterd door zware natuurbranden. In het departement Landes is al meer dan 100 hectare natuur verwoest en zijn 350 mensen geëvacueerd. Ook in de buurt van Nantes is de situatie ernstig. Daar moesten 2000 kampeerders vluchten voor het vuur. In het noordelijke Pas-de-Calais krijgt de brandweer de branden in de duinen nog altijd niet helemaal onder controle. Ook in Engeland is de noodtoestand merkbaar. In de buurt van Birmingham zijn twee mensen gewond geraakt nadat een natuurbrand oversloeg naar een woonwijk. Zeker 6 huizen zijn afgebrand en meerdere gezinnen zijn geëvacueerd. Het treinverkeer in de regio van Birmingham ligt plat. Er is meer duidelijkheid over het slachtoffer van de dodelijke campingbrand in Grobbedonk. De identificatieeenheid is nog volop bezig, maar alles wijst erop dat het gaat om de eigenaar van de getroffen chalet. De autopsie op het lichaam moet ook nog wel gebeuren. In Congo blijft het ebola-virus om zich heen grijpen. De ziekte is nu ook vastgesteld in een 6e provincie in het noorden van het land, waar een eerste dodelijk slachtoffer is gevallen. In totaal zijn nu al meer dan 2100 mensen overleden. Op het EK Atletiek in Birmingham heeft sprinter Antoine Snijders zich niet kunnen plaatsen voor de finale van de 200 meter. Hij finishte 5e in zijn reeks, maar werd achteraf ook nog gedisqualificeerd omdat hij buiten zijn baan had gelopen. Vandaag opnieuw stralend en extreem heet zomerweer met tropische maxima tot 7 à 38 graden. Morgen 32 graden met later kans op onweer. Zondag koelt het dan af. Het wordt dan ook droger bij 25 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Het is 4 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Frankrijk wordt opnieuw geteisterd door zware natuurbranden. In het departement Landes is al meer dan 100 hectare natuur verwoest en zijn 350 mensen geëvacueerd. Ook in de buurt van Nantes is de situatie ernstig. Daar moesten 2000 kampeerders vluchten voor het vuur. In het noordelijke Pas-de-Calais krijgt de brandweer de branden in de duinen nog altijd niet helemaal onder controle. Ook in Engeland is de noodtoestand merkbaar. In de buurt van Birmingham zijn twee mensen gewond geraakt nadat een natuurbrand oversloeg naar een woonwijk. Zeker 6 huizen zijn afgebrand en meerdere gezinnen zijn geëvacueerd. Het treinverkeer in de regio van Birmingham ligt plat. Er is meer duidelijkheid over het slachtoffer van de dodelijke campingbrand in Grobbedonk. De identificatieeenheid is nog volop bezig, maar alles wijst erop dat het gaat om de eigenaar van de getroffen chalet. De autopsie op het lichaam moet ook nog wel gebeuren. In Congo blijft het ebola-virus om zich heen grijpen. De ziekte is nu ook vastgesteld in een 6e provincie in het noorden van het land, waar een eerste dodelijk slachtoffer is gevallen. In totaal zijn nu al meer dan 2100 mensen overleden. Op het EK Atletiek in Birmingham heeft sprinter Antoine Snijder zich niet kunnen plaatsen voor de finale van de 200 meter. Hij finishte 5e in zijn reeks, maar werd achteraf ook nog gedisqualificeerd omdat hij buiten zijn baan had gelopen. Vandaag opnieuw stralend en extreem heet zomerweer met tropische maxima tot 7 à 38 graden. Morgen 32 graden met later kans op onweer. Zondag koelt het dan af. Het wordt dan ook droger bij 25 graden.

0: zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
1: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
2: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.
3: Radio Deemestad.
4: Jouw radio.
5: Tijdloos.
0: En verfrissend.

0: Het is 5:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Frankrijk wordt opnieuw geteisterd door zware natuurbranden. In het departement Landes is al meer dan 100 hectare natuur verwoest en zijn 350 mensen geëvacueerd. Ook in de buurt van Nantes is de situatie ernstig. Daar moesten 2000 kampeerders vluchten voor het vuur. In het noordelijke Pas-de-Calais krijgt de brandweer de branden in de duinen nog altijd niet helemaal onder controle. Ook in Engeland is de noodtoestand merkbaar. In de buurt van Birmingham zijn twee mensen gewond geraakt nadat een natuurbrand oversloeg naar een woonwijk. Zeker 6 huizen zijn afgebrand en meerdere gezinnen zijn geëvacueerd. Het treinverkeer in de regio van Birmingham ligt plat. Er is meer duidelijkheid over het slachtoffer van de dodelijke campingbrand in Grobbedonk. De identificatie-eenheid is nog volop bezig, maar alles wijst erop dat het gaat om de eigenaar van de getroffen chalet. De autopsie op het lichaam moet ook nog wel gebeuren. In Congo blijft het ebola-virus om zich heen grijpen. De ziekte is nu ook vastgesteld in een 6e provincie in het noorden van het land, waar een eerste dodelijk slachtoffer is gevallen. In totaal zijn nu al meer dan 2100 mensen overleden. Op het EK Atletiek in Birmingham heeft sprinter Antoine Snijders zich niet kunnen plaatsen voor de finale van de 200 meter. Hij finishte 5e in zijn reeks, maar werd achteraf ook nog gedisqualificeerd omdat hij buiten zijn baan had gelopen. Vandaag opnieuw stralend en extreem heet zomerweer met tropische maxima tot 7 à 38 graden. Morgen 32 graden met later kans op onweer. Zondag koelt het dan af. Het wordt dan ook droger bij 25 graden.

0: Het is 6:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Diest maakt zich klaar voor de Renewy Tour. Koers op het hoogste niveau met een rit in het Hageland met start en aankomst in de Oranjestad op woensdag 19 augustus. De dag ervoor is het feest voor alle Diestse wielerfans met de presentatie van alle deelnemers op het podium. Diest wil er een evenement van maken voor jong en oud. Het wordt iets voor een gezinsuitstap met speciale fietsen, kinderanimatie, de presentatie van de renners en een live optreden dan. Goed nieuws voor wie elektrisch rijdt in het Hageland, want Q8 Electric heeft 4 nieuwe gloednieuwe snelladers goed voor 8 laadpunten in gebruik genomen aan winkelcentrum Gouden Kruispunt Tieltwingen. Bestuurders kunnen er de auto in 20 tot 60 minuten grotendeels opladen tijdens het shoppen. De opening maakt deel uit van een omvangrijke uitbreiding van het laadnetwerk in heel Vlaams-Brabant. De 4 nieuwe laadpalen staan opgesteld op de parking van het Gouden Kruispunt vlak bij de rotonde. Die specifieke locatie werd gekozen omwille van de uitstekende bereikbaarheid en de combinatie van een drukbezocht winkelcentrum met belangrijke regionale verkeersassen.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: In Merchtem in Vlaams-Brabant hebben zo'n 200 mensen gisteravond een stille mars gehouden voor Hamza. Dat is jongen van 7 die vorige week overleed, mogelijk door kindermishandeling. Heel wat mensen waren in het wit gekleed en ze hadden onder meer knuffels, kaarsen en bloemen mee. Er zijn 3 verdachten voor Hamza's dood. Zijn oom wordt verdacht van moord. Zijn moeder en haar vriendin van schuldig verzuim. De brandweer heeft vannacht nog uren nageblust op de Mechelse Heide in Maasmechelen. Daar brak gisteren een bosbrand uit. Er brandde zo'n 1,5 hectare af. Er was sprake van verschillende brandhaarden, zegt Dimitri Opdenakker van de brandweer.
5: Het was een brand die heel hevig gewoed heeft. Het is heel droog in het bos. En dat maakt dat het minste oorzaakje voldoende kan zijn om een snelle uitbreiding te krijgen. Die brand is heel snel naar boven gegaan en die is zelfs tot bijna in de kruinen van de bomen gegaan.
4: De oorzaak van het vuur is nog niet gekend. Op het EK Atletiek in Birmingham heeft onze landgenote Saliha Ghiss zilver gepakt in het hinkstap springen. Ze sprong 14,46 meter ver in een nieuw persoonlijk record. Het is al de 2e medaille voor ons land op dit EK. Ilona Masson werd 4e en was teleurgesteld. En in het voetbal won Anderlecht met 3-2 van het Griekse PAOK. Het stoot zo door naar de laatste voorronde van de Europa League. En AA Gent heeft zich geplaatst voor de laatste voorronde van de Conference League. Het speelde thuis 1-1 gelijk tegen het Zweedse Göteborg. Maar het won de hele wedstrijd met 1-0. Opnieuw zonnig en heet vandaag, maxima tot 36 graden. Morgen nog 34 graden, met lokaal kans op regen en onweersbuien. Zondag dan weer meestal droog, bij maxima tot 28 graden. En ook maandag droog, dan bij temperaturen rond 25 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Je beleeft een echte zomer. Zomer. Met Radio Demerstad.

0: is 7 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De politie waarschuwt voor apps die straatraces stimuleren. Ze registreren waar en hoe snel je rijdt. En zo dagen gebruikers elkaar uit om sneller te rijden en hoger in het klassement te eindigen. Zelfs tot 250 km per uur. Anne Berger van de federale politie.
4: Het lijkt allemaal fun en je kan er zogezegd likes mee halen, maar dat is natuurlijk absoluut verboden. Het brengt je eigen leven, maar ook dat van anderen in gevaar. Er staan ook heel zware straffen op. Als je meer dan 40 km per uur te snel rijdt, moet je sowieso voor de politierechtbank komen als je betrapt wordt. Daar staan dan boetes op van duizenden euro's en een rijverbod ook 5 dagen tot 8 jaar.
3: Minister van Mobiliteit Jean-Luc Krukke laat intussen een van die race-apps TripRank onderzoeken. In Merchtem in Vlaams-Brabant hebben zo'n 200 mensen gisteravond een stille mars gehouden voor Hamza. Dat is de jongen van 7 die vorige week overleed, mogelijk door kindermishandeling. Heel wat mensen waren in het wit gekleed en hadden knuffels, kaarsen en bloemen mee. Hamza's oom wordt verdacht van moord, zijn moeder en haar vriendin van schuldig verzuim. In Frankrijk woedt er opnieuw een zware bosbrand in het departement Landes. Daar is al meer dan 600 hectare natuur verwoest. Zo'n 500 mensen zijn al geëvacueerd, meldt de brandweer. Eind vorige maand woedde ook al een zware brand in die regio, ook in de buurt van Nantes en in het noorden in Pas-de-Calais woedde bosbranden. Op het EK Atletiek in Birmingham bezorgt Saliha Ghis ons land een tweede medaille, zilver, in het hengstap springen dankzij een nieuw persoonlijk record, 14,46 meter. Ilona Masson werd vierde en was teleurgesteld. Ook Eline Vekeman werd vierde in het polstokspringen. Op het EK Zwemmen in Parijs is Sarah Dumont zevende geworden op de 200 meter vrije slag. Roos van Otterdijk plaatste zich voor de finale van de 100 meter vlinderslag vanavond dankzij een nieuw Europees record. En Lucas Van Vaux kon zich plaatsen voor de finale op de 200 meter vrije slag ook vanavond. Hij zwom een nieuw Belgisch record. In het voetbal heeft AA Gent zich geplaatst voor de laatste voorronde van de Conference League. Het speelde thuis 1-1 gelijk tegen het Zweedse Göteborg, maar het won de heenwedstrijd. Trainer Rick de Mil.
5: Ik denk dat we het goed gedaan hebben. Het enige dat ontbrak is de efficiëntie. We hebben het onszelf niet gemakkelijk gemaakt, maar we hadden het veel sneller kunnen afmaken. Aan de andere kant denk ik wel dat het verdiend is dat we doorgaan.
3: En Anderlecht stoot door naar de laatste voorronde van de Europa League. Het won met 3-2 van het Griekse PAOK. En ex-Rode Duivel Dries Mertens keert terug naar het voetbal. Niet op het veld, hij investeert in tweede-klasser Sporting Hasselt. Gaat er in de raad van bestuur. Sporting Hasselt is de voetbalclub van acteur Rick Verheijen en ondernemer Sam Kerkhoffs, jeugdvriend van Mertens en de neef van zijn vrouw Kat Kerkhoffs. Mertens zelf is al een jaar met voetbalpensioen. Het wordt opnieuw zonnig en heet vandaag, maximaal tot 36 graden. Morgen nog 34 graden met lokaal kans op regen- en onweersbuien. Zondag dan weer meestal droog bij maximaal tot 28 graden. En ook maandag is het droog, dan bij temperaturen rond 25 graden.

Ja. Het festival zonder additieven en toegevoegde suikers bij u tot 9 uur. En tot die tijd gaat dit programma compleet viraal. Met de meisjes van Weep, die zijn op zoek naar de Bouzouki Player. Pas dat.

0: te droog in de zomer? Geen probleem. Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft pompen voor alle toepassingen. Darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilatoren, airco's, frigoboxen, zwembaden, tuinsets, camping en barbecuegrief. Parasols, insectenkillers, muggenramen. Zo kan je van de zomer genieten en als je graag werkt, ook geen probleem. Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft alle houtbijtse, verven en beschermingsproducten voor uw tuinmeubelen en woning. Amerikaanse stokpaal Handy Home. Paalsysteemweg 284, Paal, Beringen.
1: Kijk ook op AmerikaanseStokpaal.be.
2: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
3: Zie je je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort herkt de stad. Keuren van mazoettank.

0: langs. Bel 0498-31-37-19. 0498-31-37-19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
1: Ik ben trendy. Ik durf anders te zijn. Ik ben award-winning.

Kent u dit plaatje nog? Dat was van eigen werkje. Een groepje van bij ons, de Pop in Wonderland. De Freaks Elevation Party. Als je daar naartoe moet, dan zijn ze niet voor de klaren thuis. Hè? Ik kan het u verzekeren. En je gaat emotioneel zijn ook. Hè? Want heel wat mensen waren ook emotioneel, heb ik gezien. Na de eclipse, aangedaan door het natuurfenomeen. Zijn je al een beetje bekomen? Ja, gaat het? Anders, ja, maar anders leg ik het even stil, hè. Het is Nick Kershaw, I won't let the sun go down on me. Voilà, dat is gesproken.

0: Feestje.
1: Hallo.
2: De stem die je dag laat beginnen.
0: Tot 9 uur het festival der Vloemingen. En smeer je maar deftig in vandaag. Want de temperaturen klimmen tot 37 graden. Boeh, ik zou me toch al een klein beetje verstoppen. Want anders kan je dit nog meezingen. I am on

Shame and Scandal in the Family en Sean Elliott in het festival op Radio Demerstad. Ach, kijk, het is stil waar het nooit waait, hè. Zijn er mensen ontevreden over de aanpassingen van hun pensioen, de centenindex? Wij trekken het ons niet aan, hè, zeg. Wij krijgen zo weinig dat wij dat toch niet gaan voelen, hè. Dit is France Gall, des branches.

Wat zegt u? Nee, nee, maar ja. The Electric Light Orchestra, naar het schijnt. En Shine a Little Love. Schijn even het licht op dit papiertje dat ik het kan voorlezen. Wat nu is Folk Festival van vandaag tot en met zondag in Ham. Vanavond 19:30 treden Jan de Smet en de groep Mistral op. Zaterdag om 1:00 morgen dus Flavio Hamareel en Sarah McQuaid. Zondag vanaf 14:30 beklimmen Findus en Laura Cortisi het podium. Het volledige programma vind je op de website van Folk Festival Ham, want ja, dat is nog meer. Het is ook kermis in Geetbets van vandaag tot en met volgende week woensdag. Vanavond om 19:00 wordt de Bats Run door gebouwen gelopen. Hela, kijk eens aan. Zaterdag om 16:00 openen de attracties en tegen 17:00 de avondmarkt. Verder treden daar Bandit, Sammy Baker, doe hem de groeten, hè, en Covers on the Rocks op. Zondag is er animatie vanaf 16:00 met Grimme en een ballonplooier. Voor de groteren zijn er Vogelpik per fiets en optredens. Maandag om 17:00 de wielerwedstrijd, de grote Getenprijs voor belofte en elite zonder contract. En dat gaat zomaar door, dat gaat maar door. Maar ik moet je ook nog vertellen dat zondag om 14:00 de Hageland-gidsen vertrekken aan de kerk van Webbekom voor een wandeling door het dorp. Gratis voor kinderen tot 12 jaar. The Star Sisters, The Stars on 45.

0: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longines Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longines Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longinservice, altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
1: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.

0: Reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
1: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na te werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.

0: Fisher Z en Marlies. Dat is ook een naam die volledig gedevalueerd is. Hè? Dat is een naam zoals mijn voornaam. Dat is ook volledig gedevalueerd. Het is volledig uit de mode. Marliezen worden niet meer geboren. Hè? Er waren mooie meisjes bij in der tijd. Dat ga ik niet zeggen, maar ja, kijk, ze zijn uit de mode. 2026 doen die niet meer mee. Het is Clouseau op Demerstad. En die mag wel nog.
1: In de

0: Frankrijk in, waar het nog steeds warm is. Get to France met Mike Oldfield en Maggie Riley. En Italië, wat denkt u daarvan? Daar is het ook warm, hè? En daar is ook wijn, hè? Oh, dat is geen probleem. Maar Quale Idea van Pino D'Angio.
1: Beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io

0: Het is 8 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De politie waarschuwt voor apps die straatraces stimuleren. Ze registreren waar en hoe snel je rijdt. En zo dagen gebruikers elkaar uit om sneller te rijden en hoger in het klassement te eindigen. Zelfs tot 250 kilometer per uur. Anne Berger van de federale politie.
4: Het lijkt allemaal fun en je kan er zogezegd likes mee halen, maar dat is natuurlijk absoluut verboden. Het brengt je eigen leven, maar ook dat van anderen in gevaar. Er staan ook heel zware straffen op. Als je meer dan 40 kilometer per uur te snel rijdt, moet je sowieso voor de politierechtbank komen als je betrapt wordt. Daar staan dan boetes op van duizenden euro's en een rijverbod ook 5 dagen tot 8 jaar.
3: Minister van Mobiliteit Jean-Luc Krukke laat intussen TripRank onderzoeken. Dat is een van die apps. Wie van buiten de EU toekomt op Zaventem moet nu al gemiddeld 2 uur wachten aan de grenscontrole. Dat schrijft De Morgen. Het is dubbel zo lang als voor de verstrengde identiteitscontrole. Die is in april ingevoerd om beter te weten wie er ons land inkomt. Onder meer met vingerafdrukken en dat is allemaal tijdrovend. Andere Europese luchthavens kampen met dezelfde problemen. In Letland hebben NAVO-gevechtsvliegtuigen een drone neergehaald. Dat meldt het Letse leger op X. Ze vermoeden dat het gaat om een Oekraïense drone die van zijn koers afweek door Russische storingen. Letland grenst aan Rusland. Door de oorlog met Oekraïne zijn daar geregeld incidenten met drones. In juni schoten NAVO-gevechtsvliegtuigen nog een drone uit de lucht. In Frankrijk woedt er opnieuw een zware bosbrand in het departement Landes. Daar is al meer dan 600 hectare natuur verwoest. Zo'n 500 mensen zijn al geëvacueerd. Ook in de buurt van Nantes en in het noorden, in Pas-de-Calais, woeden hevige bosbranden. Op het EK Atletiek in Birmingham bezorgt Thalia Gies ons land een tweede medaille. Zilver in het hinkstap springen dankzij een nieuw persoonlijk record, 14,46 meter. Ilona Masson werd vierde en was teleurgesteld. Ook Eline Vekeman werd vierde in het polstok springen. En in het voetbal heeft AA Gent zich geplaatst voor de laatste voorronde van de Conference League. Het speelde thuis 1-1 gelijk tegen het Zweedse Göteborg, maar het won de heenwedstrijd. Trainer Rick de Mil.
5: Ik denk dat we het goed gedaan hebben. Het enige dat ontbrak is de efficiëntie. We hebben het onszelf niet gemakkelijk gemaakt, maar we hadden het veel sneller kunnen opmaken. Aan de andere kant denk ik wel dat het verdiend is dat we doorgaan.
3: En Anderlecht stoot door naar de laatste voorronde van de Europa League. Het won met 3-2 van het Griekse PAOK. Ex-Rode Duivel Dries Mertens keert terug naar het voetbal. Niet op het veld, hij investeert in tweede-klasse Sporting Hasselt. Hij gaat er in de raad van bestuur. Sporting Hasselt is de voetbalclub van acteur Rick Verheijen en ondernemer Sam Kerkhoffs. Jeugdvriend van Mertens en ook de neef van zijn vrouw, Kat Kerkhoffs. Het wordt opnieuw zonnig en heet vandaag, maxima tot 37 graden. Code oranje voor de hitte is van kracht. Morgen rond 30 graden, dan is er lokaal kans op buien. Zondag weer meestal droog en 25 graden. En ook maandag droog, dan bij temperaturen rond 25 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

grote hit in der tijd bij ons, Kylie Minogue en The Locomotion. Als ik het goed begrepen heb, heb ik een lumme op dit eigenste ogenblik ook weer een grote hit te pakken. Maar dat is goed, hè? Ja.

0: Van Moffel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan klap, krijg je 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Moffel, voor mobiliteit voor iedereen.
1: Van Moffel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Van Moffel in Diest, Leuvense Steenweg 160.
3: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
4: Solar Assistance to the rescue!
2: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
3: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
2: Ontdek meer op solarassistance.be.
5: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame.

The Rubets and Tonight. Vanavond gaat het gebeuren. Vrijdagavond, gevoelt het. Dat zijn de Weekend Loverboys, de mannen van de latrelatie. De ganse week sparen om dan in het weekend patat alles te geven. Dat is ook niet zo goed, hoor. Maar nee, ja, want die staan veel te hevig. Je ziet dat aan de Rubets. Die komen dan toe met een witte klak op. Welke serieuze vrouw wil er nu een man die toekomt met een witte klak op? Kijk, dat is goed voor een paar uur. En dan wordt hij dus weer gedumpt, hè. Dan wordt hij weer arme

Marvin Gaye, Mercy, Mercy Me. Medelijden, heb medelijden met deze eenzame en verdwaalde ziel in je radio. Deze kwetsbare man die tot u spreekt. Maar ja, die zijn diepste gevoelens op dit moment met u deelt. Hè? Ik heb dat gezien in BNB Zoek Lief. Dat je dat moet doen, dat je daar heel ver mee komt, hè, met u kwetsbaar op te stellen. Figuurlijk dan bedoel ik, hè. Je moet u daarvoor niet opgeven als vrijwillig soldaat in de strijd Oekraïne-Rusland. Of je komt niet meer weer, maar zo regelmatig de zielenpoten uithangen. Dat is scoren, hè, mannen. En af en toe een traan wegpinken en zeggen dat je een moeilijke jeugd gehad hebt. Maar hé, ik heb ook veel in de hoek moeten staan, hè.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Hallo, mijn naam is Yannick Noben en jullie kennen mij waarschijnlijk van De Verraders. Maar ik ben ook een stand-up comedian en ik kom naar het mooie Waanronde op 31 augustus. Koop snel een kaartje, want het gaat lachen worden. Ik neem ook mijn goede vriendin Roosje Pets mee en Jan Linzen. Dus het wordt zeker een hele leuke avond. Doei en tot dan.
2: Voor kaarten, surf nu naar Yannick Noben in Waanronde en klik op de link.

William Pitt zegt het is niet aangenaam in de grote steden. City lights, no reveries. Je kunt daar niet in wegdromen. Dat is bekend hè, van de maker van het Festival der Vloemingen, dat hij veel liever vertoeft in Kortenaken. En ik trek dat ook niet terug. Hè. I've been

Sweet Home Alabama. Heb je meegezongen? Ja, vol een bak, ja, met Lynyrd Skynyrd. Je gaat het u wel beklagen, hè? Ja, maar, want Alabama is een van de staten in het zuiden van Amerika die massaal gestemd hadden voor Donald Trump. Hé, voilà. Je beklaagt het u al, hè?

0: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben onze plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
1: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
2: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
0: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
3: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
4: Heiligenborenstraat.

0: Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D inhalen. Meldertse straat nummer 8.
1: V&D denkt met u mee. Voor kleur in je interieur.
2: Caravan of motorhome? En je wil de perfecte stalling? Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg, is dé oplossing. Het Caravan Hotel. Een veilige en propere stalling met steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op caravanopslag.be of bel 0470 3302 25. Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. caravanopslag.be.
3: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
4: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling & Heating Systems.
3: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
4: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
5: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.

De foto van vroeger, zegt Rob de Nijs. Dat mag een foto van vroeger zijn, dat mag ook een foto van nu zijn. Dringend massaal op te sturen naar ons adres, dat ik eindelijk eens weet welk vlees ik in de kuip heb.

zijn uw beste vriendje weer. Maandagochtend vanaf 7 uur in dit Festival der Vloemingen, wanneer we de longen weer massaal openzetten en met alle liedjes gaan meezingen. Zoals nu nog een laatste keer met Billy Joel. Kom op, laat u maar gaan, hè. You're only human, the second wind. Fijn weekend.

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Er blijven meer meldingen komen over hersteldiensten zoals loodgieters, elektriciens of dakwerkers. Dit jaar al meer dan 1100. Dat zegt de overheidsdienst Economie, die vorig jaar ook al extra controles deed door de vele klachten. Het gaat dan over misleidende prijzen of slecht uitgevoerde werken. Consumentenexperte Safia Yashou legt uit hoe je dat kan vermijden.
4: Probeer ook als het dringend is niet meteen de eerste, de beste hersteller te bellen. Vraag vooraf een duidelijke prijs of offerte en wat daarin inbegrepen is. Wees ook op je hoede voor herstellers die alleen met een lage vanafprijs adverteren, maar geen duidelijke totaalprijs willen geven of alleen cash betaald willen worden.
3: Kies ook in nood niet de eerste de beste hersteller en lees vooraf de reviews. Nog nooit gingen er zoveel leerlingen naar een zomerschool, dat schrijft De Morgen. Deze zomer waren er bijna 22.000. Die zomerscholen zijn opgericht tijdens de coronacrisis om leerlingen met een leerachterstand bij te scholen tijdens de vakantie. Vooral voor taal en wiskunde, want daarvoor is de achterstand vaak het grootst. In Congo blijft het ebola-virus stevig verspreiden. Het virus is nu ook in een zesde provincie vastgesteld in het noorden. Daar is ook al iemand overleden aan ebola. Journaliste Tessa Rens is in de hoofdstad Kinshasa.
5: Het eerste wat wij bijvoorbeeld zagen op de luchthaven waren infopanelen met uitleg over ebola en wat mensen moeten doen als ze symptomen hebben, waar ze naartoe moeten gaan bijvoorbeeld. Ebola heeft Kinshasa nog niet bereikt en dat is maar goed ook. In Kinshasa wonen naar schatting 20 miljoen mensen, heel dicht op elkaar en in zeer slechte hygiënische omstandigheden.
3: Al zeker 4.500 mensen raakten besmet. In het Verenigd Koninkrijk heeft de rechtspopulistische Nigel Farage van Reform UK zoals verwacht de tussentijdse bijverkiezingen gewonnen in zijn kiesdistrict Clacton van zijn satirische tegenkandidaat verkleed als vuilnisbak. Daarmee krijgt Farage zijn zetel in het parlement terug. Hij stapte een maand geleden zelf op als parlementslid om te ontsnappen aan een onderzoek over gesjoemel. In Letland hebben NAVO-gevechtsvliegtuigen een drone neergehaald. Dat meldt het Letse leger op X. Ze vermoeden dat het gaat om een Oekraïense drone die van zijn koers afweek door Russische storingen. Letland grenst aan Rusland en door de oorlog met Oekraïne zijn daar geregeld incidenten met drones. In juni schoot de NAVO-gevechtsvliegtuigen nog een drone uit de lucht. En in het tennis is Rafael Collignon uitgeschakeld in de eerste ronde van het toernooi van Cincinnati in de VS. Collignon verloor in twee sets van de Argentijnse Mariano Navone, de nummer 44 van de wereld. Collignon zelf staat 38ste op de wereldranglijst. In de volgende ronde speelt Navone tegen Alexander Bloks. Het wordt opnieuw zonnig en heet vandaag, maximaal tot 37 graden. Morgen rond 30 graden, dan is er lokaal kans op buien. Zondag weer meestal droog tot 25 graden. En ook maandag droog, dan bij temperaturen rond 25 graden.

0: Het zou natuurlijk altijd goed zijn, hè, Rudy? Zo'n druppeltje. Ja, de mensen van de landbouw en de fruitsector, ze zullen er aardig naar uitkijken. John Paul Young, voorlopig alleen maar in de muziek. Standing in the rain. Classics
1: at work. Dirk Smeets, van 9 tot 11.
0: Het is opvallend, hè, hoeveel tips er staan in onze agenda voor het komende weekend. Zowel zaterdag als zondag. Heel wat activiteiten in onze buurt. Maar dat heeft te maken natuurlijk met morgen 15 augustus... omwille van die halfoogst. Dus ga maar eens kijken op onze website www.radiodemerstad.be.

0: Zie je je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de voortherkte stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort. Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die je ziet dansen in de living.
1: Ja, ik zie alles hoor.
0: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
1: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
0: Maar goed voor mij.
2: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74. Of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
0: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
2: En jij trekt ze dicht. Of open.

De zomer. Te droog? Geen probleem. Amerikaanse Stokpijl heeft pompen voor alle toepassingen, darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilators, airco's, frigoboxen, camping- en barbecuegrief, tuinsets, zwembaden, parasols en muggenramen. Zo kom je de zomer zonder problemen door met Amerikaanse Stokpijl. Paalse Steenweg 284.

0: Classics at Work, Radio Demerstad. Het is Meezing Vrijdag. Ja, ze komen van heiden en ver hoor. Straks Bruce Springsteen, we hebben Robert Palmer. En deze hit uit Vlaanderen, Scooter. And you don't believe in number one.
1: Classics at Work, Dips Weeks, Demerstad.
0: Ja, moeten we het volgend weekend ook geen patatten uitdoen? Dat was altijd thuis zo bij 15 augustus. En dat is eigenlijk ook wel een activiteit die je met de familie kan doen, hè? Of nog een laatste keer met de familie genieten van de classics. Vanaf nu tot 11 uur met de verhalen op de werkvloer. Dit is Human Touch, Bruce Springsteen.
2: Yeah.

0: Hold me in your arms again. Ja, tuurlijk, kom binnen en zet u. Wees welkom op onze werkvloer. Elke dag tussen 9 en 11. Dit is Mezing Vrijdag bij Radio Demerstad. Mezingen in Limburg en Vlaams-Brabant. Fancy was dat, uit de hitparade en uit de zomer van 40 jaar geleden. Classics at
1: work. Dirk Smeets, van 9 tot 11.
0: Een derde van de grote Belgische bedrijven verwacht binnen 6 maanden werknemers te moeten ontslaan. Ja, dat is niet zo prettig nieuws, maar het zal vooral moeten in de logistiek en in de productie, lees ik dan verder. En de provincie Vlaams-Brabant heeft in haar 4 provinciedomeinen digitale bevragingspanelen geplaatst. Ze wil weten wat u ervan vindt. Straks in het regionale nieuws over een klein half uurtje tussen de classics at work van vandaag.
1: De werkvloer.

Wijlen Robert Palmer in de Classics at Work vandaag. Met een pakkend verhaal uit het begin van de 80's. Een pakkend verhaal over Johnny en Mary. Heb jij ook zo'n pakkend verhaal, maar dan eentje op de werkvloer? Misschien een triest, fijn, een aangenaam, een welverdiend of een verrassend verhaal? Wel, vanaf volgende week maandag zijn er weer de verhalen op de werkvloer over ondernemers en handelszaken om 9:30 in het economische nieuws uit Limburg en Vlaams-Brabant. En jouw verhaal kan daarin passen. Stuur ons een mailtje met dat verrassend nieuws. info@radiodemerstad.be. En misschien horen we je volgende week wel in het verhaal op de werkvloer om 9:30. Dit is Carl Carlton. En daarmee zitten we in de zomer van 1982. Go!

0: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning. Eén adres. De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
1: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de Ellentricksters van Trick & Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijs

0: BE. Bel of sms 0468-515-6891. Trick en fix. U wel een trickster met verstand van zaken.
1: Wacht eens. Wat is dat ding?
2: Instappen.
1: Frameloze deuren. En dat scherm.
2: Gordel om.
1: Hoeveel pk heeft dit ding?
2: Genoeg.
1: En waar kan ik er een vinden?
0: De Leap Motor B05. 218 pk. 482 km elektrisch rijbereik. Van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
3: Van Mossel, van Kelst. Voor mobiliteit. Voor iedereen.
4: Van Mossel, in Diest. Leuvense Steenweg 160.

Voilà. Ja, ze wisten in die tijd de ene hit na de andere te scoren. Broer en zus, de Carpenters. En ja, dat is normaal, hè. Dan komt er een sweet, sweet smile every day. We gaan op weg naar 10 uur, zie ik. Het nieuws uit onze provincie komt eraan. En in de provincie Vlaams-Brabant heeft het provinciebestuur 4 provinciedomeinen. En ze hebben daar digitale bevragingspanelen geplaatst in Kesselo, de halve maan in dienst in Huizingen en in het Vinnen in Zoutleeuw. Die panelen die blijven 60 weken staan, zodat de provincie de resultaten uit verschillende seizoenen kan vergelijken en dan de nodige conclusies kan trekken. Het nieuws uit Limburg en Vlaams-Brabant. Chris gaat daarvoor zorgen, zometeen om 10 uur.

0: Het is 10 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Wie met vragen zit over de smartphone, tablet of computer en er niet uitkomt en ook niet goed weet hoe je moet videobellen, apps kan gebruiken of inloggen op It's Me, die kan terecht in het digipunt in de bibliotheek van Diest. Een digihelper begeleidt je stap voor stap. Wil je verdiepen in een digitaal thema? Dan kan je inschrijven voor een workshop in een kleine groep. Wacht niet te lang, want de plaatsen zijn beperkt. Vanaf maandag 24 augustus kan je trouwens elke maandag in het digipunt terecht van 13:30 tot 16:30. De hulp is gratis. Je hoeft ook geen afspraak te maken voor die maandagen en daar kan je gewoon tijdens de openingsuren even binnenspringen. Alles kan je nog eens rustig nalezen op de website van de stad Diest op diest.be. De vijfde editie van Camping Kids in Hasselt vindt plaats op zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Camping Kids is een feest voor het hele gezin. Domein Kiewit wordt dan omgetoverd tot één groot speelterrein voor jong en oud. Tickets zijn nu beschikbaar. Meer informatie en alles nog eens nalezen kan op hasselt.be.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: De grootste vape-winkelketen in ons land, Dampshop, overtreedt systematisch de wet door bijvoorbeeld verboden vapes te verkopen en illegale kortingen te geven. Dat heeft de onderzoekscel van HLN ontdekt via klokkenluiders. Onderzoeksjournalist Joppen Uits.
5: Ze overplakken de houdbaarheidsdata op producten die eigenlijk al 3 maanden vervallen zijn. Producten zijn plots niet 1 jaar goed, maar 18 maanden goed. Vapeverkopers mogen van de FOD Volksgezondheid de houdbaarheidsdata overplakken voor de originele houdbaarheidsdatum verstreken is. En dat is hier eigenlijk helemaal niet gebeurd.
4: Toxicologen waarschuwen dat vapes met oude producten nog schadelijker zijn dan andere vapes. Er blijven meer meldingen komen over hersteldiensten, zoals loodgieters, elektriciens of dakwerkers. Dit jaar al meer dan 1100. Dat zegt de overheidsdienst Economie, die vorig jaar ook al extra controles deed door de vele klachten. Het gaat dan over misleidende prijzen of slecht uitgevoerde werken. Consumentenexperte Safia Yashou legt uit hoe je dat kan vermijden.
6: Probeer ook als het dringend is niet meteen de eerste, de beste hersteller te bellen. Vraag vooraf een duidelijke prijs of offerte en wat daarin inbegrepen is. Wees ook op je hoede voor herstellers die alleen met een lage vanafprijs adverteren, maar geen duidelijke totaalprijs willen geven of alleen cash betaald willen worden.
4: En op het EK zwemmen in Parijs heeft Florine Gaspard zich geplaatst voor de halve finale van de 50 meter vrije slag. Ze zwom de 15e tijd van meer dan 50 deelnemsters in de reeks. Het wordt opnieuw zonnig en heet, 37 graden. Morgen rond 30 graden en dan is er ook kans op buien. Zondag weer meestal droog tot 25 graden. En ook maandag is het droog dan bij 25 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller.

0: Na het nieuws van 10 uur, het nieuws van bij ons. Dankjewel Chris en de nieuwsredactie om ons bij te praten. Tina Turner was dat en Typical Male. En terug welkom op die werkvloer nog tot 11 uur.
1: Classics at Work.
2: Dirk Smits van 9 tot 11.
0: Dinsdag hoorden we nog goed nieuws op de radio. We hadden het in de krant gelezen. De komende 5 jaren gaat de economie aangroeien in alle 3 de gewesten. En in Vlaanderen zou dat nog sterker zijn dan in Brussel en Wallonië. En nu vandaag in de krant. Een derde van de grote Belgische bedrijven verwacht binnen 6 maanden werknemers te ontslaan. Ja, dat is eigenlijk de hele omkeer van de medaille. Zometeen in de koffiecorner. Alle duidelijkheid.
3: Ik

0: kleiduif schieten proberen? Kom dan naar het HSV Kleiduifweekend zaterdag 5 en zondag 6 september in Opheers. We regelen voor jou de tijdelijke vergunning, zodat je zorgeloos kan kennismaken met deze prachtige sport. Onze ervaren instructeurs begeleiden je van A tot Z. Van de eerste veiligheidsuitleg en de juiste houding tot het raken van de eerste kleiduiven. Je hebt geen ervaring nodig en hoeft geen eigen materiaal mee te brengen. We zorgen voor een veilige, professionele en ontspannen begeleiding, zodat je volop kunt genieten van een unieke ervaring. Ontdek waarom zoveel mensen gepassioneerd raken door het kleiduifschieten. Alle details vind je op hsv-kleeshooting.be. Dit evenement is ondersteund door Sport Vlaanderen en de Vlaamse Schietsportkoepel.
1: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weigernieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbyserre kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
0: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
1: Kies voor Tunnelserres van de Voort, Verlaarstraat 90, Weigernieuwekerke. 0400 98 31 37 19 tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
2: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
3: Solar Assistance to the rescue!
0: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
2: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
0: Ontdek meer op solarassistance.be.

0: uit de hitparade van 1972. Ja, ik ben het even moeten gaan opzoeken. Het is een hele tijd geleden. Maar dat was ook een beetje de beginperiode van Gilbert O'Sullivan. Een van zijn eerste grote hits, Matrimony.
1: Classics at Work.
2: Met Dirk Smeets.
0: Dinsdag hoorden we nog op de radio vertellen, en lazen we ook in de krant, dat de komende 5 jaar de economie gaat aangroeien in alle 3 de gewesten in ons land. In Vlaanderen zou dat zelfs nog sterker zijn dan in Brussel en in Wallonië. En nu vandaag horen we vertellen, een derde van de grote Belgische bedrijven verwacht zelfs binnen de 6 maanden werknemers te moeten ontslaan.
2: De werkvloer.
0: Ja, tegelijk blijven de aanwervingen wel hoog, vooral in de IT en in de operations sector. Maar om het personeelsverloop op te vangen en de groei te stimuleren, zullen we toch langs de beide kanten van de medaille moeten kijken. Strategische personeelsplanning wordt daarmee cruciaal voor de werkgevers in Vlaanderen. Dat zeggen ze toch alleszins bij SD Works. En daarom, 1/3 van de grote Belgische bedrijven verwacht binnen 6 maanden werknemers te ontslaan. Vooral in de logistiek en in de productiesector.
3: Woke up

0: of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 016 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
3: Carnavalsvereniging De Fruitvetters presenteert Rummekermis 2026. Met op zondag 30 augustus vanaf 22 uur. Domino en DJ Glenn DGW. Maandag 31 augustus vanaf 10 uur Jaarmarkt. Met DJ Paul, Patrick Sempels, Phil Hunter en Sven Lewis. Het avondprogramma begint vanaf 18 uur met optredens van Yves Reenaerts, Sabine Gebruyers en Robbie Strauve. Iemand heeft je pijn. Gunter F., Erik Thompson en Phil Kevin. Fiesta Mexicana, olé, olé, olé. Freek van Rooij en Wim Soetaar en Charles van Domburg. Yeah. Zot gedraaid in de 90s en Nilly's Party. De inkom is volledig gratis. Meer info op 0478 23 39 91.

Pretty Woman, met wat rock'n'roll gekruid op weg naar het weekend. Roy Orbison was dat uit 1964. Ja, en het weekend van half augustus staat er aan te komen. En dat betekent ook dat Pukkelpop nog altijd korter en korter komt. En het gaat goed vooruit met de voorbereidingen van het festival in Kiewit bij Hasselt. En zoals elk jaar is er ook een Pukkelpop Downtown. Dat is morgen op het Kolonel Dussaertplein in Hasselt. En ik heb gezien dat Merel op de affiche staat. En verder ook nog veel live muziek en DJ-sets. Ja, het kan morgen wel heel gezellig worden. Pukkelpop Downtown, dat is morgen vanaf 3:00 in de namiddag. En dat is volledig gratis op het Kolonel Dussaertplein in Hasselt. Het zal er alleszins niet zo stil zijn als bij Lady Gaga.

0: V&D in Halen. Kwaliteit verven tegen scherpe prijzen. Wij maken uw kleur op maat. Geniet nu van promoties. V&D. Ook voor vloerbekleding, raamdecoratie en interieurmaterialen. V&D. Melkertse straat 8.
1: Alle vet en alle materialen vind je bij V&D in Halen.
2: Marcel. Nu zet je zetel, jong. Ik ben onze plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
3: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
4: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
2: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
5: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
6: Heiligenbormstraat 30, Alke.
7: Van Mossel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit, met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan krijg je 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
8: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
9: Van Mossel in Diest, Leuvense Steenweg 160.
10: Classic hits, altijd en overal. In Vlaams-Brabant en Limburg.

Peter Allen in de Classics at Work op deze 14e augustus. Meezing vrijdag in Limburg en Vlaams-Brabant. I go to Rio. Oh, weet je, Kurt, ik ga naar huis. Het is bijna 11 uur. We hebben het deze morgen gehad over de provincie Vlaams-Brabant. Die heeft in haar 4 provinciedomeinen digitale bevragingspanelen geplaatst. En een derde van de grote Belgische bedrijven verwacht binnen de 6 maanden toch nog werknemers te moeten ontslaan. Volgende maandag om 9:30, dan is er weer economisch nieuws uit Limburg en Vlaams-Brabant. Zeg maar de verhalen op de werkvloer over ondernemers en handelszaken uit onze buurt. Ik wens je een fantastisch half oogst weekend. Geniet ervan samen met de familie en het gezin. We horen elkaar maandag weer na.

0: Het is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: In Aarschot staat voortaan een inzamelbox voor sportkleding die je niet meer gebruikt in sportcentrum Demervallei. De ingezamelde kledij wordt naar de kringwinkel gebracht en daar verkocht. Een initiatief van de stad Aarschot. En door de inzamelbox op een zichtbaar punt te plaatsen waar veel mensen komen sporten, hoopt Aarschot meer mensen aan te zetten hun sportkledij te doneren. Wie het financieel moeilijk heeft, kan bij een groter aanbod aan sportkleding in de kringwinkel toch beginnen sporten, is de redenering. Je mag wel alleen gewassen sportkledij schenken. Schoenen en andere sportattributen mogen niet in de box. Als Sportpark De Laak klaar is, vermoedelijk in het voorjaar van volgend jaar, komt er een tweede inzamelbox daar. Het aantal Limburgse jobstudenten is met 10% gestegen in vergelijking met 2021. Vorig jaar waren er 48.600 Limburgse jobstudenten aan het werk, blijkt uit cijfers van Unizo Limburg. De zomervakantie is uiteraard het moment om een extra centje bij te verdienen, maar studenten willen zo ook werkervaring opdoen, terwijl werkgevers de studenten flexibel kunnen inschakelen.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Je moet al maar langer wachten op een bouwvergunning. Het duurt gemiddeld bijna 100 dagen volgens het departement Omgeving. Dat is 2 weken langer dan 7 jaar geleden. Veronique Janssens van de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten verklaart.
5: Dat heeft voor een stukje te maken met het feit dat de aanvragen steeds complexer worden, maar dat ervoor zorgt dat gemeenten meer adviezen moeten vragen, waar dat zij dan ook de nodige tijd op moeten wachten vooraleer dat die adviezen binnenkomen. En op die manier zien we wel een stijging in die aanvraagtijd.
4: En er zijn ook te weinig ambtenaren om de bouwaanvragen te behandelen. Bevoegd minister Broens wil het systeem daarom hervormen. 8 op de 10 grensarbeiders in ons land komen uit Frankrijk. Dat blijkt uit cijfers van het RISIF. Vorig jaar ging het om bijna 40.000 collega's. Het jaar voordien nog 1000 minder. De meeste werken in Henegouwen en Namen. Omgekeerd werkte er vorig jaar een goede 85.000 Belgen in het buitenland. De meeste in Luxemburg en Nederland. En op het EK zwemmen in Parijs mag Roos van Otterdijk naar de halve finale van de 200 meter wisselslag. En Florien Gaspar plaatste zich voor de halve finales van de 50 meter vrije slag vanavond. Zij werd 13e op meer dan 50 deelnemers in de reeks. Opnieuw een zonnige dag vandaag en extreem warm. We halen 37 graden. Morgen wordt het zo'n 30 graden, dan is er kans op buien. Zondag blijft het weer droog, dan bij 25 graden. En op maandag droog en rond 25 graden.

kwam uit de musical Chess, waar nog een aantal andere leuke tracks uit voortkwamen. Murray Head en One Night in Bangkok. Goedemorgen allemaal, dit is

0: huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
1: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
0: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
1: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
2: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
3: Te droog in de zomer. Geen probleem. Amerikaanse Stokpaal Handy Home heeft pompen voor alle toepassingen. Darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilatoren, airco's, frigoboxen, zwembaden, tuinsets, camping en barbecuegrief. Parasols, insectenkillers, muggenramen. Zo kan je van de zomer genieten en als je graag werkt, ook geen probleem. Amerikaanse Stokpaal Handy Home heeft alle houtbijten, verven en beschermingsproducten voor uw tuinmeubelen en woning. Amerikaanse Stokpaal Handy Home. Paalsysteemweg 284, Paal, Beringen.
4: Kijk ook op amerikaansestokpaal.be.
5: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfsite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar Longin.

0: longinservice.be. Longin Service. Altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
1: Govaerts Groep. Een nieuwe wagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden, Mazda dealer. In Waanrode en Sint-Truiden, Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot-verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.

Het Disco Inferno uit de States, dat waren die van The Tramps. U hebt plannen het komende weekend, wel goed zo. En als u nog geen plannen hebt, straks meeluisteren naar de informatiefjes. Want ik heb wel wat weekendtips. Eerst onder meer nog dit van Alex Harvey. And To Make My Life Beautiful.

Gil Gallens bij Radio Demerstad in The Matter to Me. Ik had je beloofd om eens te kijken wat er nog te doen valt de komende dagen, het komende weekend. Onder meer zaterdag 15 augustus, dat is morgen dus tussen 7 en 15 uur, vindt vanuit de kermistent in de Bergstraat in Tieltwingen de Tieltse kermis Kronkel plaats. Het gaat om een wandeling van 6 tot 50 kilometer langs de Vlooibergtoren in Tieltwingen en de Houwaardse Wijnbank. Zaterdag 15 en zondag 16 augustus, morgen en overmorgen dus vanaf 10 uur in de ochtend, maakt de familie Somers in de Struikstraat in Assent haar boomgaard publiekelijk toegankelijk. Iedereen kan er zelf appels en peren plukken en je brengt wel best je eigen verpakking mee. Er is ook voetbal, Beker van Limburg zondag aanstaande 16 augustus om 6 uur is dat de wedstrijd Beringen tegen Anadol B. Radio Demerstad, we hebben de beste classics voor je en dit is daar zo eentje van.

0: Hallo, mijn naam is Yannick Noben en jullie kennen mij waarschijnlijk van De Verraders. Maar ik ben ook een stand-up comedian en ik kom naar het mooie Waanderonde op 31 augustus. Koop snel een kaartje, want het gaat lachen worden. Ik neem ook mijn goede vriendin Rosha Pets mee en Jan Linzen. Dus het wordt zeker een hele leuke avond. Doei en tot dan.
1: Voor kaarten, surf nu naar Yannick Noben in Waanderonde en klik op de link.
2: Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 016 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.
3: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

Dit is het programma Aperitief. Goedemorgen, telkens op vrijdag kijken we naar het aperitief van de week. En deze week, vandaag, is dat een strawberry daiquiri. Let wel op, het gaat over 14,9% alcoholgehalte. Dus niet te gek doen, zeker niet met deze temperaturen. Wat hebt u daarvoor nodig? Wel Caribische witte rum, wilde aardbeien en limoensap. Je neemt een cocktail shaker, je vult het met ijsblokjes en 125 ml strawberry daiquiri. Je shakt goed voor ongeveer 10 seconden. Zeef in een highball glas gevuld met crushed ice. En garneer het met een aardbei en limoenschil. En voilà, there we go, de strawberry daiquiri. Geniet ervan. En blijf vooral meeluisteren naar de muziek die wij voor je hebben hier bij Radio Demerstad. Ik was een...

Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.

L'important, c'est la rose Gilbert Bécaud. Ik wens u een fijn weekend en tot maandag allemaal. Dan doen wij het ook weer tussen 11 en 12. Uiteraard bij de nummer 1 in Classics, jouw zomerradio, Radio Demerstad. The Motors is een van de laatste en deze Airport. Tot maandag!

0: Het is 12 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: We zitten officieel in de derde hittegolf deze zomer. Daarvoor moet het minstens 5 dagen na elkaar 25 graden zijn, waarvan 3 dagen 30 graden. En in Ukkel werd zo net de derde 30 graden gemeten. En er is meer, zegt KMI-weerman David de Henau.
4: Wat Ukkel betreft krijgen we mogelijk de warmste dag van het jaar. De vorige warmste dag is 35,5 graad, was op 26 juni in Ukkel. Maar het zal niet overal de warmste zijn. Ik denk dat we plaatselijk tot 7 of 38 misschien in de limiet kunnen gaan. Wat het westen betreft, de kust, daar zal het iets minder warm zijn.
3: De hittegolf duurt al 7 dagen. De politie van Dendermonde vraagt om geen goud te gaan zoeken. Tientallen nieuwsgierigen kwamen al eens langs op de bouwwerf waar arbeiders gisteren een goudschat van 9 miljoen euro vonden. Geen goed idee, waarschuwt de korpschef Patrick Vijs.
5: Het enige dat je nu nog kan zien is een bouwwerf. Al het goud is weg. Neem zeker geen risico's. Ga zeker niet gaan kijken of loop zeker 's nachts of in het weekend niet op die bouw zitten. Het is heel gevaarlijk. Je kan in een put vallen, je kan iets breken. Dus blijf daar alsjeblieft weg.
3: Het parket onderzoekt nog waar het goud vandaan komt en van wie het is. Je moet al maar langer wachten op een bouwvergunning. Het duurt gemiddeld bijna 100 dagen volgens het Vlaams departement Omgeving. Dat is 2 weken langer dan 7 jaar geleden. Veronique Janssens van de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten verklaart.
6: Dat heeft voor een stukje te maken met het feit dat de aanvragen steeds complexer worden, maar dat ervoor zorgt dat gemeenten meer adviezen moeten vragen, waar dat zij dan ook de nodige tijd op moeten wachten vooraleer dat die adviezen binnenkomen. En op die manier zien we wel een stijging in die aanvraagtijd.
3: En er zijn ook te weinig ambtenaren om de bouwaanvragen te behandelen. Bevoegd minister Broens wil het systeem daarom hervormen. En als je nog diesel moet tanken, dan doe je dat best vandaag. Want morgen wordt diesel 7 cent per liter duurder. De maximumprijs aan de pomp stijgt dan naar 2,28 euro per liter. Die schommelingen komen nog altijd door de oorlog in het Midden-Oosten. In het departement Landes in Zuidwest-Frankrijk is nu al zo'n 1100 hectare natuur verwoest door de bosbrand die daar gisteren uitbrak. Er is voorlopig geen schade en het vuur werd even afgeremd door de hoge luchtvochtigheid. Maar het wordt er vanmiddag weer heel warm, dus ziet er naar uit dat het vuur nog verder uitbreidt. En op het EK zwemmen in Parijs plaatste Roos van Otterdijk zich makkelijk voor de halve finale van de 200 meter wisselslag vanavond al. En Florien Gaspar plaatste zich dan weer voor de halve finales van de 50 meter vrije slag, ook vanavond. Vanmiddag blijft het zonnig en wordt het snikheet, 37 graden in het binnenland en 31 aan de kust. Morgen afwisselend zon en wolken bij maxima rond 30 graden. Vanaf de namiddag is er kans op een bui. Zondag en maandag blijft het meestal droog bij maxima tot 25 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: muziekkeuzes en de muzieksamenstellers bij Demerstad. Maar op een vrijdag die eigenlijk een zaterdag is, want morgen 15 augustus is zondag. Beginnen met de Bee Gees en Tragedy. Dat is wat werd gezocht als u het mij vraagt. Goedemiddag!
1: De middag! Van 12 tot 2 met Patrick van Laar.
0: Laten we het meteen wat luchtiger maken met Chris Montes en Let's Dance.

0: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
1: Carnavalsvereniging De Fruitvetters presenteert Rumme Kermis 2026. Met op zondag 30 augustus vanaf 22 uur. Domino en DJ Glenn DGW. Maandag 31 augustus vanaf 10 uur Jaarmarkt. Met DJ Paul, Patrick Sempels, Phil Hunter en Sven Lewis. Het avondprogramma begint vanaf 18 uur met optredens van Yves Reenaerts, Sabine Gebruyers en Robbie Strauve.
2: Iemand heeft je pijn gedaan.
1: Gunter F, Erik Thompson en Phil Kevin.
2: Fiesta Mexicana, olé, olé, olé.
1: Freek van Rooij en Wim Soetaar en Charles van Domburg.
3: Yay!
1: Hey! Zot gedraaid in de 90s en Nilly's Party. De inkom is volledig gratis. Meer info op 0478 23 39 91.
4: Heb je een oude mazoetank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoetank-expert. Is je mazoetank ouder dan 35 jaar? Dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe mazoetank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige mazoetanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij mazoetanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als mazoetank-expert zorgen wij bij het plaatsen van een nieuwe mazoetank ook voor

Sheila E. nog eens over haar glamorous life. Daarvoor ook nog Hans de Boy en Annabel. En iemand die ook een bijzonder glamoureus leven achter de rug heeft is Céline Dion. Helaas is mevrouw ook ziek geweest, maar het gaat allemaal weer de goede kant op en ze is weer volop aan het zingen. My Heart Will Go On. Wij gaan nog eens terug naar 1988.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
2: Hallo, mijn naam is Yannick Noben en jullie kennen mij waarschijnlijk van De Verraders. Maar ik ben ook een stand-up comedian en ik kom naar het mooie Waanderonde op 31 augustus. Koop snel een kaartje, want het gaat lachen worden. Ik neem ook mijn goede vriendin Roosje Pets mee en Jan Linzen. Dus het wordt zeker een hele leuke avond. Doei en tot dan.
3: Voor kaarten, surf nu naar Yannick Noben in Waanderonde en klik op de link.

Owen Paul en My Favorite Waste of Time. Dat is radio maken uiteraard. Maar geen fouten op de radio brengen, want een aandachtig iemand liet ons weten dat het nummer My Heart Will Go On van Céline Dion niet uit 1988, maar 1998 kwam. Goed opgemerkt en één plaats.

Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de Elentriksters van Trick & Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail

0: www.vlaanderen.be. Bel of sms 0468-5168-91. Trick en Fix. U wil een trickster met verstand van zaken.
1: Marcel, kom nu eens uit uw zetel, jong. Ik ben onze plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
2: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
3: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
1: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
4: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
5: Heiligenvormstraat 30, Alkeu.
6: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnel Serres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnel Serres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0498-31-37-19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
0: Caravan of motorhome? En je wil de perfecte stalling? Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg, is dé oplossing. Het Caravan Hotel. Een veilige en propere stalling met steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Caravanopslag.be.

Letterlijk en figuurlijk goud voor Spando Ballet. Dat was gold. Nog tot en met zondag 16 augustus vindt in Tieltwingen aan de Onze Lieve Vrouwenkerk Bergkermis plaats. Gisteren was er de quiz en vandaag om 22 uur is er het optreden van Les Tourettes. Zaterdagmorgen dus tussen 7 en 14 uur kan je op wandel en om 11.30 uur treedt de Harmonie Sint-Josef op. 's Avonds is er een retro night en zondag om 20 uur begint de afsluiter met een optreden van Food Good Fout. Zo is het.

meteen afscheid. Nee, dat is maar voor heel even hoor. Bye bye baby and the Bay City Rollers. Met Toto Cotugno en Insieme gaan we op zoek naar het nieuws en het weer van 1 uur. En daarna komen we graag bij u terug. Tot zo!

0: is 1 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad Wereldnieuws.
3: We zitten officieel in de derde hittegolf deze zomer. Daarvoor moet het minstens 5 dagen na elkaar 25 graden zijn, waarvan 3 dagen 30 graden. En in Ukkel werd vlak voor de middag de derde 30 graden gemeten, zegt KMI-weerman David de Henau.
4: 3 keer een hittegolf in 1 jaar, dat hebben we in 2019 gehad. En in 1947, toen waren er zelfs 4. We zitten ook nog in de running om de warmste dag van het jaar te halen, indien we meer dan 35,5 graden halen in Ukkel.
3: En het is vandaag ook de warmste 14 augustus sinds het begin van de metingen. Het werd al 32,2 graden in Ukkel. Daarmee breken we het record van 2022. En het wordt deze namiddag nog wat warmer. De politie van Dendermonde vraagt om geen goud te gaan zoeken. Tientallen nieuwsgierigen kwamen al eens langs op de bouwwerf waar een jobstudent gisteren een goudschat van 9 miljoen euro vond. Maar dat is geen goed idee, waarschuwt de korpschef Patrick Vijs.
5: Het enige dat je nu nog kan zien is een bouwwerf. Al het goud is weg. Neem zeker geen risico's. Ga zeker niet gaan kijken. Of loop zeker s'nachts of in het weekend niet op die bouw zitten. Het is heel gevaarlijk. Je kan in een put vallen, je kan iets breken. Dus blijf daar alsjeblieft weg.
3: Het parket onderzoekt nog waar het goud vandaan komt en van wie het is. Als je nog diesel moet tanken, dan doe je dat best vandaag. Want morgen wordt diesel 7 cent per liter duurder. De maximumprijs aan de pomp stijgt dan naar 2,28 euro per liter. Die schommelingen komen nog altijd door de oorlog in het Midden-Oosten. Afgelopen juli was de drukste maand op Brussels Airport in 7 jaar. Zo'n 2,6 miljoen passagiers reisden via de luchthaven in Zaventem. Dat zijn er 84.000 per dag. Op maandag 20 juli was er een grote piek in het aantal reizigers met 92.000 passagiers. Komt onder meer door het bouwverlof en Tomorrowland. Dat lijkt de drukste dag van het jaar te worden. In het departement Landes in Zuidwest-Frankrijk is nu al zo'n 1100 hectare natuur verwoest door de bosbrand die daar gisteren uitbrak. Er is voorlopig geen schade en het vuur werd even afgeremd door de hoge luchtvochtigheid. Maar het wordt er vanmiddag weer heel warm, dus het ziet er naar uit dat het vuur nog verder uitbreidt. Op het EK Atletiek in Birmingham mogen de Belgian Tornadoes naar de finale van de 4x400 meter aflossing. En dat met de tweede beste tijd van alle teams en ook hun beste van dit seizoen. Zevenkampster Norvit staat dan weer op de 12e plaats in de tussenstand na haar eerste nummer. Op de 100 meter horde eindigde ze 8e en laatste in haar reeks. Later vandaag doet ze nog het hoogspringen, kogelstoten en de 200 meter. En de rode duivel Romelu Lukaku is officieel voorgesteld bij zijn nieuwe club Fenerbahçe in Turkije. Hij krijgt de rug nummer 9 en hij vertelde tijdens een persconferentie dat Turkije zijn tweede thuis is. Hij besliste daar ooit dat hij profvoetballer wilde worden en hij belooft snel Turks te leren spreken. En hij wil ook kampioen worden, de beker pakken en ver raken Europees. Vanmiddag blijft het zonnig en wordt het snikheet, 37 graden in het binnenland en 31 aan de kust. Morgen afwisselend zon en wolken bij maximaal rond 30 graden. Vanaf de namiddag is er kans op een bui. Zondag en maandag blijft het meestal droog bij maximaal tot 25 graden.

0: Radio Gaga en Queen. We schrijven halverwege de jaren 80 op. En dan was Queen nog in volle glorie te horen en te zien, uiteraard. Goedemiddag allemaal en welkom bij de laatste aflevering van de middag deze week.
1: De middag van 12 tot 2 met Patrick van Laar.
0: Het is meteen de zaterdagaflevering, hè, want morgen 15 augustus is toch zondag. Ondanks het feit dat het dan weer zaterdag is. Het wordt allemaal een beetje ingewikkeld, maar laat ons bij het programma houden. Muziek vanuit de tropische oorden in deze wereld. Dit is Gilbert Montagné.

0: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
1: Solar Assistance to the rescue!
2: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
0: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
2: Ontdek meer op solarassistance.be.
3: Zie je je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort herkt de stad. Keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19.

0: 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
1: Wacht eens, wat is dat ding?
2: Instappen.
1: Frameloze deuren en dat scherm.
2: Gordel om.
1: Hoeveel pk heeft dit ding?
2: Genoeg.
1: En waar kan ik er een vinden?
0: De Leap Motor B05. 218 pk. 482 km elektrisch rijbereik. Van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
3: Van Mossel, van Kelst. Voor mobiliteit. Voor iedereen.
4: Van Mossel, in Diest. Leuvense Steenweg, 100.

0: Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D inhalen. Meldertse straat nummer 8.
1: V&D denkt met u mee. Voor kleur in je interieur.
2: Radioreclame. Voor respons, kom je naar ons. Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of bel 0475 77 66 84.

Chocolate, onder leiding van Errol Brown, de kale knikker zoals we hem allemaal kenden. Dat was het verhaal van Emma. Het is overal kermis en ook in Lummen. Daar is het nog tot en met maandag 16 augustus, vanaf morgen zaterdag 15, tot en met maandag 17 augustus is het daar half oogstkermis. Zaterdag om 14 uur wordt die ingespeeld door de Koninklijke Harmonie Sint Cecilia en de attracties openen om 15 uur. Zondag tussen 15 en 17 uur is prikkelarm en maandag vanaf 15 uur gaan de attracties daar weer open. Kermis dus, half oogstkermis in Lummen. Don't

Als er één orgaan is dat we zeker aan de praat moeten houden, dan is het ons hart, hè. De Heartbeat van Don Johnson en daarvoor Little Richard met Lucille. En als u daarop meegedanst en gezongen hebt, dan zal je hart inderdaad nog wel tekeer gaan. Dinsdag aanstaande 18 en woensdag 19 augustus is Diest gaststad voor de Renewi Tour. Dinsdag om 17:30 vindt de ploegvoorstelling plaats op de Grote Markt. En woensdag om 13:15 gaat daar de eerste rit in lijn van start. Er is die dag geen markt. De renners komen aan in de nieuwe Dijkstraat in Schaffen rond 17:15.

Demis Roussos en dan Billy Ray Cyrus met Ecky Breaky Heart. Nog tot en met zondag aanstaande is er in de Senderlo Bergfeest. Een plaatselijke kermis, zullen we maar zeggen. Niet zomaar eentje, want daar is vandaag vanaf 15 uur het optreden van Zornik, Case Choice en Admiral Freebie. Morgen zaterdag om 15 uur is de beurt aan Meteor, Bart Peters en de Ideale Mannen, Davina Michel en Laura Tesoro. Zondag om 11 uur opent de slotdag voor Kleinmans en Van Geel, de Romeo's, K3 en Samson en Marie. Je kan een combi of een dagticket krijgen via de website van Bergfeest.

Wil je kleiduif schieten proberen? Kom dan naar het HSV Kleiduifweekend zaterdag 5 en zondag 6 september in Opheers. We regelen voor jou de tijdelijke vergunning, zodat je zorgeloos kan kennismaken met deze prachtige sport. Onze ervaren instructeurs begeleiden je van A tot Z. Van de eerste veiligheidsuitleg en de juiste houding tot het raken van de eerste kleiduiven. Je hebt geen ervaring nodig en hoeft geen eigen materiaal mee te brengen. We zorgen voor een veilige, professionele en ontspannen begeleiding, zodat je volop kunt genieten van een unieke ervaring. Ontdek waarom zoveel mensen gepassioneerd raken door het kleiduifschieten. Alle details vind je op hsv-kleeshooting.be. Dit evenement is ondersteund door Sport Vlaanderen en de Vlaamse Schietsportkoepel.

Peter Kingsbury en Only the Very Best. Zou die daarvoor bijvoorbeeld Diana Ross genomineerd hebben, die we net daarvoor hoorden? Of zou het misschien gaan over Jan de Groot, die zo dadelijk het stuur hier bij ons overneemt? Laten we in het midden. Het zijn allemaal Only the Very Best. Wij komen bij u graag weer terug aanstaande maandag. Tot dan!

0: is 2 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Na tienen wil ook Glabbeek meer aandacht voor de gebeurtenissen in Wereldoorlog 1 in de gemeente. De verschillende herdenkingsborden langs de Lindeboomwandeling hebben voortaan ook QR-codes. Wie de bijna 10 kilometer lange wandeling volgt in Glabbeek kan op 5 haltes meer te weten komen over Bunsbeekse oorlogsverhalen. Tijdens de gevechten op 18 augustus 1914 sneuvelden daar 30 Belgische soldaten en kwamen ook 17 burgers om het leven. Aan het circuit van Heusden-Zolder is de renovatie van het BMX-parcours helemaal klaar. Het Franse gespecialiseerde bedrijf H-Trax legde de piste volledig opnieuw aan, zodat die opnieuw voldoet aan de UCI-normen. Het WK in 2029 wordt dan ook een hoogtepunt, zegt Mark Wouters, de cyclingmanager op het circuit Zolder. Met het project is een investering van 1,8 miljoen euro gemoeid. Dat bedrag werd bij elkaar gesprokkeld door verschillende partijen. 50% werd gefinancierd door Sport Vlaanderen, 25% door de gemeente Heusden-Zolder. Circuit Zolder investeerde 300.000 euro en de Nationale Loterij 150.000 euro. De Vlaamse wielerschool stond op haar beurt dan weer in voor de begeleiding van het traject.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Het is vandaag de warmste 14 augustus sinds het begin van de metingen. Het werd al 32,2 graden in Ukkel en daarmee breken we het record van 2022. En het wordt deze namiddag nog warmer. We zitten nu ook officieel in de derde hittegolf deze zomer. Daarvoor moet het minstens 5 dagen na elkaar 25 graden zijn, waarvan 3 dagen 30. Vandaag is de derde. In Brussel zijn een honderdtal mensen geëvacueerd door een gaslek in een gebouw vlakbij het Centraal Station. Je hoort Serena Galeone van netbeheerder Sibelga.
5: Bij werkzaamheden aan een Europees gebouw werd een gasleiding van Sibelga buiten het gebouw beschadigd. Dus de brandweer heeft uit voorzorg het gebouw ontruimd. En onze technische teams zijn op dit ogenblik ter plaatse om de schade te herstellen.
4: Er is ook een veiligheidsperimeter ingesteld. Op het EK Atletiek in Birmingham mogen de vrouwen en de mannen van de aflossingsteams op de 4x400 meter naar de finales. Een opluchting, zegt Daniel Segers.
6: We zijn naar hier gekomen met één doel. Bij de eerste drie eindigen voor een automatische plek in de finale. En dat is meer dan gelukt. Dus goed gevoel. Als het echt moest, dan kon ik wel nog een extra push doen. Maar het was niet nodig. De jongens hebben supergoed werk gedaan. En ik heb tussenhaakjes mijn wedstrijd echt wel kunnen controleren. Dus dat is nog weer extra vertrouwen voor het been. En dan zondag alles open.
4: En er staan geen Belgen in de finale van de 1500 meter bij de mannen. Ruben Verheijden, Pieter Sisk en Jochem Vermeulen waren niet snel genoeg in de reekse. Vanmiddag blijft het zonnig en het wordt snikheet. 37 graden in het binnenland en 31 aan de kust. Morgen afwisselend zon en wolken bij maximaal rond 30 graden. Vanaf de namiddag is er kans op een bui. Zondag en maandag blijft het meestal droog bij maximaal tot 25 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Dat was Free met All Right Now, een nummer uit 1970. En in 1989 kreeg dat in Amerika toch wel een heel speciale vermelding, omdat het toen al 1 miljoen keer op de radio was gedraaid. Ja, en trek vandaag nog maar een streepje bij, want het was de openingsplaat in onze siesta hier bij Radio Demerstad.
1: Van 2 tot 4, siesta met Jan de Groot op Demerstad.
0: De vrijdagse aflevering vandaag, en het is weer een hele warme. Probeer een beetje afkoeling te vinden. Misschien kan het helpen. Gewoon ook een beetje siesta nemen de komende tijd. Doet u gerust mee met ons. Dit zijn de Dire Straits en The Bug. Well, it's

0: Zandvoort, Verlaarstraat 90, Weijer Nieuwekerken. 0400 98 31 37 19. Tunnelservice.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
1: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
2: Ja, ik zie alles hoor.
1: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
2: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
1: Maar goed voor mij.
0: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74. Of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
1: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
0: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
3: Een nieuwe of tweedehands wagen?
4: Bij Groep Govaert grijp ook jij je kans.
3: Groep Govaert, in Halen en Sint-Truiden Mazda-verdeler.
4: In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer.
3: In Waanrode nog steeds uw vertrouwde Peugeot-verdeler.
4: Al onze vestigingen zijn inmiddels uitgebreid met Govaerts Used Cars.
3: Jonge tweedehandswagens van alle merken.
4: Uiteraard doen wij nog steeds alle onderhoud en herstellingen van alle merken, personen en bestelwagens.
3: En voeren we alle carrosseriewerken uit.
4: Erkend door de meeste verzekeringen.
3: Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
4: Nog steeds een kwestie van vertrouwen.
5: Voor elke

0: De zomer. Te droog? Geen probleem. Amerikaanse Stokpijl heeft pompen voor alle toepassingen, darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilators, airco's, frigoboxen, camping- en barbecuegrief, tuinsets, zwembaden, parasols en muggenramen. Zo kom je de zomer zonder problemen door met Amerikaanse Stokpijl. Paalse Steenweg 284.
1: Bij ons

0: Takeaway. Je hoorde Tracy Ullman. En daarvoor was er Dem met Here Comes the Night. En hier bij Demerstad komt er wat anders aan. Namelijk de feiten van de dag.
1: Jan de Groot, Radio Demerstad.
0: Op 14 augustus 1920, toen vond de openingsceremonie van de Olympische Zomerspelen plaats in Antwerpen. Het waren de eerste Olympische Zomerspelen na de Eerste Wereldoorlog. En die vonden plaats in het Olympisch Stadion in Antwerpen, in de wijk Het Kiel. In Antwerpen werd hierbij voor het eerst in de Olympische geschiedenis de Olympische vlag gehesen. Er werden toen ook voor het eerst duiven vrijgelaten als symbool van vrede. En op 14 augustus 1637 ontdekten twee jongens een Mariabeeldje in een knotwelg in Duffel. Dit vormde de basis voor de eeuwenoude kaarsjesprocessie die daar nog altijd jaarlijks op 14 augustus door Duffel trekt. En in de Lucemijn bij Eluge, dat is in Henegouwen, daar kwamen op 14 augustus 1676 12 mijnwerkers om het leven door ademnood. Dat werd veroorzaakt door een uitbarsting van mijngas.
1: Siesta, Jan de Groot.
0: En nu muziek van precies 50 jaar geleden. Dit is Barry White. You see the trouble with me.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
2: Je beleeft een echte zomer.
3: Wauw.
2: Met Radio Beverstad.

0: Kirsty McCall over iemand misschien wel met een flexi-job. There's a guy works down the chip shop, zwerft hij zelf is.
1: Het weerbericht.
0: Ja, we merken het allemaal, hè. Het is een snikhete dag vandaag. Temperaturen kunnen mogelijk stijgen tot 37 graden. Vannacht is er dan al een kleine kans op onweer. En dat is ook morgen zo. Dan wordt het onweerachtig, plaatselijke buien. Maar het blijft ook zeer warm. Temperaturen nog altijd tot 34 graden. Maar dan zondag, dan is er ook kans op buien. Ook met onweer. Het wordt dan minder warm, 28 graden. En begin volgende week gaat het verder. Temperaturen gaan dan een beetje in dalende lijn. En het is dan meer wisselvallig.

0: nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
1: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na te werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.

Maniac, dat was Michael Sambello. En dan gaan we eens kijken wat er zoal georganiseerd wordt aan activiteiten in onze buurt. Wel, vanaf straks tot en met zondag wordt in Ham het Volkfestival georganiseerd. Het begint daar vanavond om 19:30. En ook vanaf vandaag tot en met volgende week woensdag is het kermis in Geetbet. Ook dat begint vandaag om 19:00 straks. En zondag aanstaande om 14:00, dan vertrekken de Hagelandgidsen aan de kerk van Webbekom voor een wandeling door het dorp. Meer info over al deze activiteiten, maar ook alle andere activiteiten, vind je terug in de agenda. Kijk maar eens op onze website radiodemerstad.be. En nu muziek, een cover van een liedje van Wiltura, maar o zo mooi. Eenzaam zonder jou, van Bart Kael en Lisa Delbo.

Dat was Johnny Bristol, zijn debuutsingle trouwens in 1974. Hang on in there, baby. En ook wij gaan ons een beetje terugtrekken. We maken plaats voor de mensen van het nieuws. Zometeen een update van het nieuws. Tot zolang nog, Crystal Gayle. And don't need make my brown eyes blue. En de Righteous Brothers, die komen er ook nog aan. Blijf er dus zeker bij. Tot zo.

0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Diest maakt zich klaar voor de Renewy Tour. Koers op het hoogste niveau met een rit in het Hageland met start en aankomst in de Oranjestad op woensdag 19 augustus. De dag ervoor is het feest voor alle Diestse wielerfans met de presentatie van alle deelnemers op het podium. Diest wil er een evenement van maken voor jong en oud. Het wordt iets voor een gezinsuitstap met speciale fietsen, kinderanimatie, de presentatie van de renners en een live optreden dan. Goed nieuws voor wie elektrisch rijdt in het Hageland, want Q8 Electric heeft 4 nieuwe gloednieuwe snelladers goed voor 8 laadpunten in gebruik genomen aan winkelcentrum Gouden Kruispunt Tieltwingen. Bestuurders kunnen er de auto in 20 tot 60 minuten grotendeels opladen tijdens het shoppen. De opening maakt deel uit van een omvangrijke uitbreiding van het laadnetwerk in heel Vlaams-Brabant. De 4 nieuwe laadpalen staan opgesteld op de parking van het Gouden Kruispunt vlak bij de rotonde. Die specifieke locatie werd gekozen omwille van de uitstekende bereikbaarheid en de combinatie van een druk bezocht winkelcentrum met belangrijke regionale verkeersassen.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: In Brussel zijn 3 mensen gewond geraakt bij een explosie in een gebouw. Dat werd ontruimd door een gaslek. Het zou gaan om 2 medewerkers van netbeheerder Sibelga en een brandweerman. Zo'n 100-tal mensen werden geëvacueerd. Je hoort Serena Galeone van netbeheerder Sibelga.
5: Bij werkzaamheden aan een Europees gebouw werd een gasleiding van Sibelga buiten het gebouw beschadigd. Dus de brandweer heeft uit voorzorg het gebouw ontruimd. En onze technische teams zijn op dit ogenblik ter plaatse om de schade te herstellen.
4: Er is ook een veiligheidsperimeter ingesteld. Mogelijk bevinden er zich nog mensen in het gebouw. In Ferrières, in de provincie Luik, zijn 7 Vlaamse jongeren besmet met salmonella nadat ze in de oerten hebben gezwommen. Dat heeft de burgemeester bekendgemaakt. Het gaat om jongeren tussen 10 en 13 jaar die er op kamp waren. Ze hadden onder meer last van diarree en misselijkheid en werden naar het ziekenhuis gebracht. Intussen mochten ze het ziekenhuis wel alweer verlaten. Volgens de burgemeester staat het waterpeil te laag en zit er veel bacteriën in. Het kamp werd ook vervroegd stopgezet. En op het EK Atletiek in Birmingham staan Iljo Filtjens en Ben Broeders in de finale van het polstok springen. Ze sprongen beide over 5,60 meter. Verder mogen ook de vrouwen en de mannen van de aflossingsteams op de 4x400 meter naar de finales. Ruben Verheijden, Pieter Sisk en Jochem Vermeulen konden zich dan weer alle 3 niet plaatsen voor de finale van de 1500 meter. Vanmiddag blijft het zonnig en wordt het snikheet. 37 graden in het binnenland en 31 aan de kust. Morgen afwisselend zon en wolken bij maximaal rond 30 graden. Vanaf de middag is er ook kans op een bui. Zondag en maandag blijft het meestal droog bij maximaal tot 25 graden.

0: Ja, ik sluit mij daar helemaal bij aan, hoor. Elke dag een siesta tussen 2 en 4 hier bij Radio Demerstad. Ja, it's a real good feeling. Dat was Pieter Kent. Hopelijk heeft u dat gevoel ook een beetje en blijft u erbij voor het tweede uur, nog tot 4 uur.
1: Van 2 tot 4, siesta met Jan de Groot op Demerstad.
0: Een hele goede middag in elk geval. Dit is Michael Jackson en Don't

0: huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
1: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
0: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
1: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
2: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
1: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service, altijd bereikbaar, altijd een oplossing. Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier, raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.

0: Dat was Bananarama en I heard the rumor. Maar wat ik nu ga vertellen is helemaal geen gerucht. Het is de pure waarheid.
1: Amai, amai. Amai, amai.
0: Ja, ja, er valt niet te ontsnappen aan voetbalfenomeen Erling Haaland. En al zeker niet sinds zijn populariteit door het WK voetbal naar ongekende hoogte is geschoten. De man is zo populair dat hij niet weg te denken is van televisieschermen en sociale media. Zijn imposante gestalte en gekke humor zorgde tijdens het WK voor een golf aan creatieve virale video's. Maar nu heeft de politie in Ecuador de beeltenis van Haaland ook aangetroffen op een andere onverwachte plek. Namelijk op groene rechthoekige blokken cocaïne. En alsof hij niet meteen herkend zou worden, staat ook zijn naam daar nog eens in koeien van letters bij. De opvallende lading werd ontdekt in een onderschepte vrachtwagen. De cocaïne zat daar verstopt in een valse bodem. En de chauffeur van de vrachtwagen zit ondertussen in de gevangenis.

0: om je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Hallo, mijn naam is Yannick Noben en jullie kennen mij waarschijnlijk van De Verraders. Maar ik ben ook een stand-up comedian en ik kom naar het mooie Waanderonde op 31 augustus. Koop snel een kaartje, want het gaat lachen worden. Ik neem ook mijn goede vriendin Roosje Pets mee en Jan Linzen. Dus het wordt zeker een hele leuke avond. Doei en tot dan.
3: Voor kaarten, surf nu naar Yannick Noben in Waanderonde en klik op de link.

Dat waren Sam en Dave en Hold On, I'm Coming. En als u er nog niet bij bent, zoek dan gerust ergens in je eigen buurt een plekje uit, want het is tijd voor koffiepauze. Hier bij ons in elk geval ook veel frisdrank. Hopelijk kan u daar ook van genieten, want het zal nodig zijn op deze bijzonder hete vrijdag. We gaan er met z'n allen van genieten, onze koffiepauze, tijdens de komende drie platen.

0: zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnelserres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0488 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
1: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de Ellentricksters van Trick & Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen

0: BE. Bel of sms 0468 51 68 91. Trick en Fix. U wil een trickster met verstand van zaken. De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
1: Solar Assistance to the rescue!
2: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
0: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
2: Ontdek meer op solarassistance.be.
3: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.

0: Maria Vidal met Body Rock. En daarvoor draaiden we de Crazy Horses van The Osmonds. En we begonnen onze koffiepauze vandaag met Elvis Presley en Treat Me Nice. Morgen zaterdag dan ben je aan Fruit van Hellemond in Menselkiezegem. Welkom voor het Hagelands Oldtimer treffen met diverse optredens, een foodcorner, een pop-up bar en kinderanimatie. De inkom is gratis, morgen vanaf 11 uur tot 9 uur morgenavond. En zaterdag en zondag vanaf 5 uur viert Webbekom zijn kermis. Dat gebeurt in de omgeving van De Schuur in Webbekom. En zondag wordt de sport- en ballonhappening georganiseerd vanop de Grote Markt van Sint-Truiden. Vanaf 6:30 stijgen daar bij gunstige weersomstandigheden luchtballonnen, hot airs en special shapes op. En voor de kinderen is er een gratis sporthappening. Die zijn daarvoor welkom vanaf 14:00 in de namiddag.
1: Van 14:00 tot 16:00, Siesta met Jan de Groot.
0: En dit is Freddie Mercury, I Was Born to Love You.

0: Een nummer dat al verschenen was op het album Swing Street van Barry Manilow, maar deze remixversie die kwam er een tijdje later in 1987 samen met Kid Creole en de Coconut. Dat was Hey Mambo. En ik zeg Hey Gunter Schepers, hij staat niet zo ver van mij af met de duim omhoog. Dat betekent hij is helemaal klaar voor de spit zometeen. Wij gaan afsluiten met Sheryl Crow en All I Wanna Do. Tot morgen.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Het is 4 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Wie met vragen zit over de smartphone, tablet of computer en er niet uitkomt en ook niet goed weet hoe je moet videobellen, apps kan gebruiken of inloggen op It's Me, die kan terecht in het digipunt in de bibliotheek van Diest. Een digihelper begeleidt je stap voor stap. Wil je verdiepen in een digitaal thema? Dan kan je inschrijven voor een workshop in een kleine groep. Wacht niet te lang, want de plaatsen zijn beperkt. Vanaf maandag 24 augustus kan je trouwens elke maandag in het digipunt terecht van 13:30 tot 16:30. De hulp is gratis. Je hoeft ook geen afspraak te maken voor die maandagen en daar kan je gewoon tijdens de openingsuren even binnenspringen. Alles kan je nog eens rustig nalezen op de website van de stad Diest op diest.be. De 5e editie van Camping Kids in Hasselt vindt plaats op zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Camping Kids is een feest voor het hele gezin. Domein Kiewit wordt dan omgetoverd tot één groot speelterrein voor jong en oud. Tickets zijn nu beschikbaar. Meer informatie en alles nog eens nalezen kan op hasselt.be.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: In Brussel is er een reddingsactie bezig naar slachtoffers onder het puin van een gebouw. Daar deden zich twee explosies voor. Journaliste Demi van den Ede is ter plaatse.
5: Een gasexplosie waarbij dus drie gewonden zijn gevallen. Twee medewerkers van netbeheerder Sibelga en één brandweerman. Die gasexplosie is ontstaan na werken. Een aannemer heeft een gasleiding doorboord. Zo is dat gas vrijgekomen en dan bij het ter plaatse komen van de hulpdiensten is er daadwerkelijk ook een explosie geweest.
4: Zo'n 100-tal mensen werden uit voorzorg geëvacueerd. In de Hoge Venen in Luik is vanmiddag een grote natuurbrand uitgebroken. Dat bevestigt het Waalse departement Natuur en Bos. 1 hectare natuur ging al in vlammen op. De brandweer is ook massaal ter plaatse. Er worden onder meer drones en helikopters ingezet om de brand te bestrijden. Het provinciaal rampenplan is ook afgekondigd. En niet ver van die locatie, net over de grens met Duitsland, zijn ook al bijna 2000 mensen geëvacueerd door een andere natuurbrand. Die brak afgelopen nacht uit. Het vuur is ook nog altijd niet onder controle daar. En in Verrières, in de provincie Luik, zijn 7 Vlaamse jongeren besmet met salmonella nadat ze in de oerten hebben gezommen. Dat heeft de burgemeester bekendgemaakt. Het gaat om jongeren tussen 10 en 13 jaar oud die er op kamp waren. Ze hadden onder meer last van diarree en misselijkheid en werden naar het ziekenhuis gebracht. Intussen mochten ze het ziekenhuis wel weer verlaten. Volgens de burgemeester staat het waterpeil te laag en zit er veel bacteriën in. Het kamp werd ook vroegtijdig stopgezet. Vanmiddag blijft het zonnig en wordt het snikheet. 37 graden in het binnenland en 31 aan de kust. In Ukkel werd al 35,7 graden gemeten. Het is wel de warmste dag van het jaar. Morgen afwisselend zon en wolken bij maxima rond 30 graden. Vanaf de namiddag is er wel kans op een bui. Zondag en maandag blijft het meestal droog bij maxima tot 25 graden.

0: ja, wat een, en dan nog een dansplaat. Vandaag is het toch wel echt bijzonder warm. Hè. De derde hittegolf die is nu een feit. De derde voor dit jaar. Het kan tellen. Goedemiddag allemaal.
1: Met Gunther door de spits.
0: De laatste spits voor deze week. Tot een uur of zes zijn we hier samen met goede muziek. We gaan zo meteen meezingen met de Rocksteady Crew. Maar eerst duiken we even het begin van de jaren 70 in met deze band. We kennen die onder meer van I'm Not In Love, Dreadlock Holiday en dit nummer natuurlijk. 10cc, daar gaat het over. Geniet mee van de Rubber Bullets. Oh.

0: Marcel, kom nu eens uit uw zetel, jong. Ik ben onze plafond zo beu, hè. Doet er iets aan.
1: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
2: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
0: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
3: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
4: Heiligenbormstraat 30, Alke.
5: Zie je je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de voortherkte stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
6: Een nieuwe wagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden, Mazda dealer. In Waanrode en Sint-Truiden, Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
7: Op onze service kan je bouwen. Govaerts, een kwestie van vertrouwen.
8: Caravan of motorhome? En je wil de perfecte stalling? Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg, is dé oplossing. Het Caravan Hotel. Een veilige en propere stalling met steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op caravanopslag.be of bel 0470 3302 25. Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. caravanopslag.be.

0: er nog meer zonneschijn zijn, Casey en de Sunshine Band. In één rechte lijn naar het weekend. Dat is de bedoeling. En laat die zomerhits maar komen.
1: Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein?

0: Dat waren die vier uit Liverpool. Strafnieuws van Sporting Hasselt. Ja, heb je het gehoord? Misschien gelezen. In Belang van Limburg staat er een uitgebreid artikel. Dries Mertens gaat investeren in Sporting Hasselt. Hij zegt zelf dat hij gelooft in het project. En hij was dan ook heel snel overtuigd. Dat komt daar helemaal goed.
1: Jouw

0: experts zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
1: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
2: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 0610 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.
5: Hallo, mijn naam is Yannick Noben en jullie kennen mij waarschijnlijk van De Verraders. Maar ik ben ook stand-up comedian en ik kom naar het mooie Waanronde op 31 augustus. Koop snel een kaartje, want het gaat lachen, lachen, lachen worden. Ik neem ook mijn goede vriendin Rosha Pets mee en Jan Linzen. Dus het wordt zeker een hele leuke avond. Doei en tot dan.
6: Voor kaarten, surf nu naar Yannick Noben in Waanronde en klik op de link.

wat mensen zijn boos over de nieuwe maaltijdcheckkaart. Die kan je beveiligen met een pincode. Of die is beveiligd met een pincode. Maar je kan die niet veranderen, die pincode. Dus die moet je ook van buiten. Zoveel wachtwoorden en pincodes die je tegenwoordig gewoon uit het hoofd moet kennen. Het is niet te geloven.

0: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service, altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
1: Van Mossel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan klap, krijg je 2 plopsaai Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
3: Van Mossel in Diest, Leuvense Steenweg 160. Zet je

VND in Halen. Kwaliteit verven tegen scherpe prijzen. Wij maken uw kleur op maat. Geniet nu van promoties. VND. Ook voor vloerbekleding, raamdecoratie en interieurmaterialen. VND. Melkertse straat 8.

Er zijn heel wat berichtjes binnengekomen van onze luisteraars via de app van Radio Demerstad. Waarvoor onze dank trouwens over die pincode van die maaltijdcheckkaart. Blijkbaar ga je zo'n kaart ook gebruiken zonder pincode. Laat ons dat dan maar doen voor alle zekerheid. Dit weekend moet je naar Assent, want morgen en zondag vanaf 10:00 maakt de familie Somers in de Struikstraat al daar in Assent haar boomgaard publiek toegankelijk. En dat is echt de moeite, want iedereen die kan er zelf appels en peren plukken. Zo lekker vers van de boomgaard. Wel eigen verpakking meebrengen. En meer informatie kan je terugvinden op onze website. In de weekend- en weekkalender.

Wat een verhaal. Het verhaal van Applejack. Het is altijd moeilijk kiezen tussen die nummers die Dolly Parton gemaakt heeft. Ik heb altijd neiging om Jolene te draaien, omdat dat toch wel een van de mooiste liedjes ooit is. Maar die Applejack die kan ook tellen. In 1974 heeft ze dat nummer trouwens op plaat gezet. We blijven hangen in de jaren 70 met dit nummer van Peaches and Herb.

Wij hebben voor jullie meer liefde naar het nieuws van 5 uur. Want onze nieuwsredactie is klaar. Je mag je dus zo dadelijk stipt om 5 uur verwachten aan een verse update. Na Natalie Imbruglia. Wat een geweldig nummer is dat. Die Torn. I thought I said.

0: Het is 5 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Er is nog minstens één persoon vermist na twee gasexplosies in een gebouw in Brussel, vlakbij het Centraal Station. Het gebeurde vanmiddag, vertelt journaliste Demi van den Heden.
4: Een gasexplosie waarbij dus drie gewonden zijn gevallen. Twee medewerkers van netbeheerder Sibelga en één brandweerman. Die gasexplosie is ontstaan na werken. Een aannemer heeft een gasleiding doorboord. Zo is dat gas vrijgekomen en dan bij het ter plaatse komen van de hulpdiensten is er daadwerkelijk ook een explosie geweest.
3: Zo'n 100-tal mensen werden uit voorzorg ook geëvacueerd. In de Hoge Venen in Luik woedt een grote natuurbrand. In totaal is al meer dan 80 hectare natuur in vlammen opgegaan. De brand ontstond op een moeilijk bereikbare locatie. De hulpdiensten zijn dan ook massaal ter plaatse. Er worden onder meer drones en helikopters ingezet om de brand te bestrijden. Het provinciaal rampenplan is ook afgekondigd daar. De autoriteiten verbieden ook de toegang tot 4 gemeenten in de regio. Hoe de brand is kunnen ontstaan is nog altijd niet duidelijk. Let op als je de trein wil nemen vanavond, want de NMBS schrapt 8 treinen door de extreme hitte. Het gaat om 8 piekuurtreinen van en naar Brussel. Je hoort Dimitri Temmerman.
5: Dat zijn piekuurtreinen, treinen die je maar 2 keer per dag rijden, 's ochtends richting Brussel en 's avonds terug. En intussen de hele tijd ook in een volle zon geparkeerd staan. En omdat die treinen maar 2 keer per dag rijden, zetten we daarvoor ook het oudste treinmateriaal in zonder airco.
3: Door de hitte kan het spoor vervormen en kunnen de bovenleidingen uitzetten. Check dus best de app of de website van de NMBS als je de trein wil nemen en neem ook wat water mee voor onderweg. Door de hoge temperaturen vandaag zal de lucht extra droog aanvoelen, omdat de luchtvochtigheid heel laag is. Weerman David De Heenouw van het KMI.
6: Alle vocht is op. Die luchtvochtigheid gaat naar tussen 15% en 30%. We hebben een kurkdroge bodem. We hebben veel zon. Dat is een beetje het verschil ook met de hittegolven voordien. Omdat we toen eigenlijk nog maar 10 dagen of een aantal dagen ervoor nog regen hadden gehad.
3: Tegen de vroege avond zal de luchtvochtigheid nog zo'n 20% bedragen. Hoe droger de lucht, hoe meer kans op uitdroging. Drink dus zeker voldoende water. En door de hitte is er bij de Waalse openbaar vervoersmaatschappij Le Tech een spontane staking uitgebroken. Onder meer in Bergen, in de provincie Henegouwen, is er daardoor veel hinder. Volgens de woordvoerster van Le Tech heeft amper 3 op de 10 bussen airco. Het is nog niet duidelijk hoe lang de staking daar zal duren. Vanmiddag blijft het zonnig en wordt het snikheet. 37 graden in het binnenland en 31 aan de kust. Morgen afwisselend zon en wolken bij maximaal rond 30 graden. Vanaf de middag is er wel kans op een bui. Zondag en maandag blijft het meestal droog bij maximaal tot 25 graden.

Zij is ook een van de disco-koninginnen. Viola Wills, hier met een nummer van Gordon Lightfoot in een disco-versie. If you could read my mind. Het is kermis in Hoeleden. Volop feesten zijn er al een hele week bezig. Gisteravond bijvoorbeeld Sam Goris en daarna een DJ-set van zijn vrouw. Kelly Faf en de Sam heeft meegedanst. Morgen om middernacht maakt VC de Gies daar zijn opwachting. En de slotdag, dat is zondag. Dan begint er om 11 uur een tractor. Treffen de kinderen, die leven zich uit in springkastelen en met kindergriemen. En na de middag zijn er nog heel wat optredens. Kermis in Hoeleden, je mag dat echt niet missen. Meer informatie, de website van Radio Deverstad. In de weekend- en weekkalender.

0: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning. Eén adres. De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel. Te droog in de zomer? Geen probleem. Amerikaanse Stokpaal Handy Home heeft pompen voor alle toepassingen. Darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilatoren, airco's, frigoboxen, zwembaden, tuinsets, camping en barbecuegrief. Parasols, insectenkillers, muggenramen. Zo kan je van de zomer genieten en als je graag werkt ook geen probleem. Amerikaanse Stokpaal Handy Home heeft alle houtbijtse, verven en beschermingsproducten voor uw tuinmeubelen en woning. Amerikaanse Stokpaal Handy Home. Paalsysteemweg 284, Paal, Beringen.
1: Kijk ook op AmerikaanseStokpaal.be.
2: Een nieuwe of tweedehandswagen?
3: Bij Groep Govaert grijp ook jij je kans.
2: Groep Govaert, in Halen en Sint-Truiden Mazda-verdeler.
3: In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer.
2: In Waanrode nog steeds uw vertrouwde Peugeot-verdeler.
3: Al onze vestigingen zijn inmiddels uitgebreid met Govaert Used Cars.
2: Jonge tweedehandswagens van alle merken.
3: Uiteraard doen wij nog steeds alle onderhoud en herstellingen van alle merken, personen en bestelwagens.
2: En voeren we alle carrosseriewerken uit.
3: Erkend door de meeste verzekeringen.
2: Groep Govaert. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
3: Nog steeds een kwestie van vertrouwen.
4: Eindelijk, je droomjob in de beautybranche binnen handbereik. Dankzij de opleidingen van ASAP, Nails & Beauty, Oort Nailtech, Lash & Brow Artist of Cosmetisch Goedverzorger. Of misschien kies je wel voor een opleiding suikerontharing of spraytanning. Maak kennis met onze wereldtop docenten bij ASAP, Nails & Beauty. Opleidingen starten doorlopend. Voor meer info of inschrijvingen, asap-nails.com.
5: Een

la la la la, wat een fijne muziek. Jimmy James en zijn bandje The Vagabonds. Dat waren deugnieten, heb ik me laten vertellen. Now is the Time, een hele grote hit in 1976. De zomer van 2026 met nu al de derde hittegolf. En wij draaien er zomerhits bovenop. Gratis en voor niks.

0: Leeft een echte zomer. Wauw. Met Radio Beverstad.
1: You know I can't be found. Sitting home all alone.

meezingen met de Rubets, zegt de naam Tol Hansen je nog iets? Hij was kunstschilder, cabaretier, componist en vooral ook een zanger. En met dit nummer, het was een Hollander, die Tol Hansen, met dit nummer had hij ook een grote hit

En morgen, lieve luistervrienden, is er weer een hitlijst uit het verleden. Morgenmiddag tussen 12 en 2. De Flashback Hit Parade heet dat programma, gepresenteerd door collega Herman de Graaf. Het is morgen een lijst uit 1985. Een van mijn favoriete jaren. En uit dat jaar komt een nummer van Kate Bush dat je net kan horen. Wat blijft dat goed, hè? Running Up That Hill. Met veel plezier zullen wij haar achterna lopen. En luisteren, hè, morgenmiddag.

In de jaren 60 had je in Engeland zo'n muziekstrekking, de Mercy Beat. En ooit hebben ze de Mercy Beat gekruist met reggae en dan kreeg je ska. De muziekstijl die je net kon horen bij Madness. Een hele grote hit uit 1981, die Embarrassment.

je kleiduif schieten proberen? Kom dan naar het HSV Kleiduifweekend zaterdag 5 en zondag 6 september in Opheers. We regelen voor jou de tijdelijke vergunning, zodat je zorgeloos kan kennismaken met deze prachtige sport. Onze ervaren instructeurs begeleiden je van A tot Z. Van de eerste veiligheidsuitleg en de juiste houding tot het raken van de eerste kleiduiven. Je hebt geen ervaring nodig en hoeft geen eigen materiaal mee te brengen. We zorgen voor een veilige, professionele en ontspannen begeleiding, zodat je volop kunt genieten van een unieke ervaring. Ontdek waarom zoveel mensen gepassioneerd raken door het kleiduifschieten. Alle details vind je op hsv-kleeshooting.be. Dit evenement is ondersteund door Sport Vlaanderen en de Vlaamse Schietsportkoepel.

0: mee.
1: Reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
2: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
3: Solar Assistance to the rescue!
4: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
2: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
4: Ontdek meer op solarassistance.be.
5: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice van de Voort in Weigernieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
4: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
5: Kies voor Tunnelservice van de Voort, Verlaarstraat 90, Weigernieuwekerke. 0498 31 37 19. Tunnelservice.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.

Fly Robin Fly, het was vooral de week van de eclips, de zonne-eclips. Op de volgende moeten we nog 55 jaar zeker? 55 jaar wachten. Of we dat nog gaan meemaken, dat is de vraag. Je weet nooit met de wetenschap. Ja.

Uit jaren 80, de film Dirty Dancing en dit nummer. Bill Medley, Jennifer Warnes, een dikke vette nummer 1 geweest in de tijd. En terecht, The Time of My Life. Het zit erop voor vandaag. De avondspits Willem Doreleijers. Die hoor je na het nieuws van 6 uur. En na Marianne Rosenbuik. Een heel fijn weekend. En tot maandag.

0: Het is 6 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Er is nog altijd één persoon vermist na de twee gasexplosies in een gebouw van de Europese Commissie in Brussel. De hulpdiensten hebben daar een reddingsoperatie op gestart. De explosies deden zich voor na werken. Daarbij werd een gasleiding geraakt. Drie anderen raakten gewond. Je hoort Valentina Marocchi van het Arbeidsauditoraat.
4: Er is een branddeskundige gevorderd die morgen ter plaatse gaat komen om alles te onderzoeken. De veiligheidsdiensten van de Europese Commissie zijn aanwezig. De Belgen zijn bezig met werken. Daarna zal de brandweer terug gaan checken of hele zitten veilig is en dan gaat de zitten verzegeld worden. Tot morgen, dat we terug ter plaatse kunnen komen met de branddeskundige voor verder onderzoek.
3: De grote natuurbrand in de Hoge Venen heeft al meer dan 80 hectare natuur verwoest. Dat meldt de Waalse overheidsdienst. De brand is ook nog niet onder controle en blijft zich verder uitbreiden. Het is voorlopig nog niet duidelijk hoe de brand is kunnen ontstaan. De hulpdiensten zijn nu massaal ter plaatse. De autoriteiten verbieden ook alle wandelingen in het getroffen gebied. In Maasmechelen, in Limburg, is een man van 75 aangehouden op verdenking van moord van zijn vrouw van 69. De vrouw werd vorige maand dood teruggevonden in hun huis. De man werd daarop meteen verhoord, maar werd nadien vrijgelaten. Nu de resultaten van het toxicologisch onderzoek bekend zijn, werd de man toch opgepakt. Hij zit intussen in de gevangenis. Experten raden af om te gaan zwemmen in rivieren of meer in ons land. Door de droogte staat het water bijna overal zeer laag en dat vergroot de gezondheidsrisico's. In de Oerter raakten 7 kinderen van een Vlaams jeugdkamp besmet met salmonella nadat ze in het water gingen daar. Hydrogeologe Anne van Greensven.
5: Dat komt omdat alle rivieren in België afvalwater krijgen. En dat wordt dan verdund met het natuurlijke water van die rivieren. Maar tijdens droogte is er dus weinig debiet. En dat maakt eigenlijk dat er heel weinig verdunning is. En daarbij komt dan ook dat het nu ook warm is. En bacteriën gedijen ook heel goed in warmte. Dus die vermenigvuldigen zich ook veel vlotter.
3: Het is hopen op wat regen om het weer veiliger te maken. Door de hoge temperaturen vandaag zal de lucht extra droog aanvoelen, omdat de luchtvochtigheid heel laag is. Weerman David de Henaal van het KMI.
6: Alle vocht is op. Die luchtvochtigheid gaat naar tussen 15% en 30%. We hebben een kurkdroge bodem. We hebben veel zon. Dat is een beetje het verschil ook met de hittegolven voordien, omdat we toen eigenlijk nog maar 10 dagen of een aantal dagen ervoor nog regen hadden gehad.
3: Hoe droger de lucht, hoe meer kans op uitdroging. Drink dus zeker voldoende water. En geen medaille voor onze landgenoot Justin Verbomen in de Grand Prix Special op 2K Ruitersport in Aken. Verbomen en zijn hengst Zonic Plus behaalden een score van 79,362% voor hun kuur. Ze eindigden daarmee vijfde. Het goud was voor een Engelse. Larissa Paulies werd 20ste. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar zo'n 21 graden. Morgen opnieuw zonnig en warm. In de namiddag wel kans op buien. Maxima tot 31 graden dan. Zondag en maandag blijft het meestal droog bij zo'n 25 graden.

0: Kijk, dat is een stevig rocket begin met deze held uit Canada. Brian Adams, Somebody, Demerstad, hallo.
1: Willem Doreleijers.
0: Is hij weer de gek? Tot een uur of acht. Weekend Willem, knallen we je radio in. Funk, disco, dance en inderdaad af en toe een keer een stevige rocker. Waarom ook niet? Vrijdagavond 14 augustus met Lady Gaga. Met J-Lo, eerst ABBA, Dancing Queen. Goed

0: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service, altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
1: Wacht eens, wat is dat ding?
2: Instappen.
1: Frameloze deuren en dat scherm.
2: Gordel om.
1: Hoeveel pk heeft dit ding?
2: Genoeg.
1: En waar kan ik er een vinden?
3: De Leap Motor B05. 218 pk. 482 km elektrisch rijbereik. Van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
4: Van Mossel, Van Kelst. Voor mobiliteit. Voor iedereen.
5: Van Mossel, in Diest. Leuvense Steenweg 160.
6: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of bel 0475 77 66 84.

Jennifer Lopez. Haar album On The Six was niet aan te slepen aan het eind van de jaren 90. Haar debuut als zangeres nadat ze al een succesvol actrice was. En dat heeft ze daarna perfect kunnen combineren een aantal jaren lang. If You Had My Love, de debuutplaat van 27 jaar geleden. Vrienden, dit is Demerstad. Check eens onze website radiodemerstad.be. Je vindt er alles over de programmering. Als je op het knopje agenda klikt, vind je de complete week- en weekendkalender. En de playlist kan je terugkijken. Zometeen Rasputin, Boney M. Eerst Will Downing en het heerlijke Love Supreme.

Leuk, vanuit Nederland kwamen allemaal toffe groepen die een beetje in de disco-scene populair waren. Denk aan Spargo, denk aan Fox the Fox, denk aan, nou, zoveel nog. Deze ook. My Feet Won't Move, het fruitkeekje. En dat zonder slagroom. Zometeen, Get Down, Gene Sandler. Dat is ook lang geleden, eind jaren 70. Legden we die vaak op de draaitafels. Zometeen op Demerstad is Living in a Box. Ja, we hebben een paar toffe singles gemaakt. Hè? Living in a Box zelf was een grote hit. Ze hadden die ballad, Room in Your Heart. En dit was nog een lekkere knaller van ze. Hoor je niet zo vaak meer. Dit is Blow the House Down.

Gene Chandler, Demerstad, vrijdagavond disco, funk en dance in je radio. En daar gaan we vloeiend mee door. Hamilton Bohannon. Nee, niet Lewis Hamilton. Nee, Hamilton Bohannon. Eind jaren 70, begin 80. Een grote

Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektriksters van Trick en Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen zij...

0: www.vlaanderen.be. Bel of sms 0468-5168-91. Trick en Fix. U wil een trickster met verstand van zaken.
1: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
2: Ja, ik zie alles hoor.
1: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
2: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
1: Maar goed voor mij.
3: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
1: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
3: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.

Als je het mij vraagt, een van de beste houseplaten ooit. Het was 1994, een bijzondere verschijning en mevrouw. En een fijn stemgeluid. Christine W. op Radio Demerstad en Feel What You Want. Zometeen nog een uur funk, disco en dance in je radio. Hoewel nog een uur, het gaat nog langer door. Want vanaf 8 uur is er ook weer de party train. Maar eerst nog Weekend Willem. Dit is Reach Out, I'll Be There. Niet van de Four Tops. Er is een geweldige remake gemaakt in de 70s. Door deze disco koningin, Gloria Gaynor. Now

0: Het is 7 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Een unieke kans om werk te maken van een regionaal dierenasiel, dat verklaart oppositiepartij N-VA Leuven nu het terrein De Zorghoeve in Kortenaken eind dit jaar ter beschikking komt. Het dierenasiel heeft onlangs laten weten er na 31 december mee te kappen. Vanuit de stad Leuven en de provincie Vlaams-Brabant zijn er trouwens al langer plannen voor een nieuw dierenasiel. En volgens N-VA moet het project nu in een stroomversnelling komen. We zullen zien. Kunstenaar Tom Herk heeft in Sint-Truiden een mooi stukje kunst laten zien. Een monumentale muurschildering als eerbetoon aan de patroonheilige van de stad. Het werk is inmiddels klaar en het zal inderdaad een mooie upgrade zijn voor de stationsbuurt. Pendelaars in Sint-Truiden zien meteen wat Sint-Truiden kenmerkt op het permanente kunstwerk. Het is 15 meter hoog en 15 meter breed. Nee, dat heeft Tom Herk zeer goed gedaan.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Roos van Otterdijk is Europees kampioen op de 100 meter vlinderslag. Ze zwom in Parijs naar haar tweede Europese titel op een rij en was ruim sneller dan haar tegenstanders. Het zilver ging naar een Duitse en het brons naar een Russische. Eerder deze week pakte Van Otterdijk ook al zilver op de 50 meter vlinderslag. En Lucas Hanvo werd dan weer achtste op de 200 meter vrije slag. Het goud ging daar naar een Roemeen. In Maasmechelen in Limburg is een man van 75 aangehouden op verdenking van moord van zijn vrouw van 69. De vrouw werd vorige maand dood teruggevonden in hun huis. De man werd daarop meteen verhoord, maar werd nadien ook vrijgelaten. Nu de resultaten van het toxicologisch onderzoek bekend zijn, werd de man toch opgepakt. Hij zit intussen al in de gevangenis. De grote natuurbrand in de Hoge Venen heeft al meer dan 80 hectare natuur verwoest. Dat meldt de Waalse overheidsdienst. De brand is ook nog niet onder controle en blijft zich verder uitbreiden. Het is voorlopig nog niet duidelijk hoe de brand is kunnen ontstaan. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. De autoriteiten verbieden ook alle wandelingen in het getroffen gebied. Experten raden af om te gaan zwemmen in de rivieren of meren in ons land. Door de droogte staat het water bijna overal zeer laag en dat vergroot de gezondheidsrisico's. In de Oerten raakten 7 kinderen van een Vlaams jeugdkamp besmet met salmonella nadat ze in het water gingen daar. Hydrogeologe Anne van Griensven.
5: Dat komt omdat alle rivieren in België afvalwater krijgen. En dat wordt dan verdund met het natuurlijke water van die rivieren. Maar tijdens droogte is er dus weinig debiet. En dat maakt eigenlijk dat er heel weinig verdunning is. En daarbij komt dan ook dat het nu ook warm is. En bacteriën gedijen ook heel goed in warmte. Dus die vermenigvuldigen zich ook veel vlotter.
4: Het is hopen op wat regen om het weer veiliger te maken daar. En een drama in de wielerronde van Portugal. Daar is de Britse wielrenner Finley Tarling om het leven gekomen na een ongeval. Volgens verschillende media werd hij frontaal aangereden door een auto die geen deel uitmaakte van de wedstrijd. Tarling was amper 19 jaar oud. Hij is ook de broer van voormalig Europees kampioen tijdrijder Joshua Tarling. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar zo'n 21 graden. Morgen opnieuw zonnig en warm. In de namiddag neemt de kans op buien wel toe. Maxima tot 31 graden dan. Zondag en maandag blijft het meestal droog bij zo'n 25 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Geweldig, Somebody Else's Guy. Een van de fijnste stemmen uit de jaren 80 en 90. Jocelyn Brown.
1: Dit is Weekend Willem.
0: We zijn er nog tot 8 uur op deze vrijdagavond, 14 augustus. De laatste pokkenwarme dag misschien wel van het jaar. Ik zeg niet dat het zonnetje niet mag schijnen, maar vrienden, laten we eerlijk zijn. Die 37 graden, wij zijn daar toch niet voor gefabriceerd, hè? Allee, allee, allee, allee. Die komt er zo aan. Belpop van bij ons. Eerst McFadden en Whitehead. En het heerlijke Ain't No Stopping Us Now.

0: Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D inhalen. Meldertse straat nummer 8.
1: V&D denkt met u mee.
0: Of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op Mazoet.

0: Kelst. Van Mossel voor mobiliteit voor iedereen.
1: Van Mossel, Van Kelst voor mobiliteit voor iedereen.
0: Van Mossel in Diest, Leuvense Steenweg 160.
2: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
3: De nummer 1 in Classic Hits.
1: Classic Hits, hou
3: vast. Give me a beat.

0: Bogus.
1: Nasty uit dat eerste album dat zo populair werd hier in Vlaanderen. Naast What Have I Done For Me Lately en niet te vergeten When I Think Of You. Janet Jackson had er al een album op zitten in Amerika, maar dat heeft hier nooit zo heel veel gedaan. We gaan een feestje bouwen met Cool and the Gang Celebration. We gaan alles eerlijk verdelen met La Bionda en eerst Madison Avenue. Op de deun, op de sample, met de mosterd, de basissaus van La Quala Idea van Pino D'Angelo. Dit is Don't Call Me Baby.

Officieel is het dag- en nachtfeest op Demerstad. 24 uur per dag, de hit die je kent. Maar op vrijdag en zaterdag doen we er altijd even een schepje bovenop. Omdat we dan onze draaitafels ook op instellen. Om er alleen maar disco, dance en funk op te leggen. Ja, die 90's is dan niet van vinyl. Dat waren de cd-singles die ik volle bak kocht. Maar de rest ligt het allemaal op hele fijne draaitafels hier in Demerstad. Je hoorde Celebration, Cool and the Gang. Ik heb P. Lion voor je. En dan de lange versie van Happy Children. Eerst Diana Ross en haar oude piano.

0: je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Snel en eenvoudig je apotheek en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
2: Classic hits. Altijd en overal. In Vlaams-Brabant en Limburg.

Heerlijk, P-Lion, Happy Children bij Radio Demerstad. Zometeen Chic en Le Freak. Dat zijn de classics uit de 70s. De grote discoknallers. Als je ergens een discofeestje gaat geven, zitten er een stuk of vijf altijd in. Hè? Relight My Fire, Boogie Wonderland. Eigenlijk ook wel Staying Alive, niet te vergeten. Maar ik vind ook Le Freak van Chic moet er ook bij zijn. Oh ja, en Cool and the Gang natuurlijk met Celebration net nog gedraaid. Dan is het feestje wel compleet, denk ik zo. Eerst Divine, dit is Shoot Your Shot.

de zomer. Te droog? Geen probleem. Amerikaanse Stokpijl heeft pompen voor alle toepassingen, darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilators, airco's, frigoboxen, camping- en barbecuegrief, tuinsets, zwembaden, parasols en muggenramen. Zo kom je de zomer zonder problemen door met Amerikaanse Stokpijl. Paalse Steenweg 284. Bij ons.

Love and Devotion, Glad van Kim Appleby. Ooit de muzikale helft van Mel en Kim. Mel is er al een tijdje niet meer bij. Kim ging nog even door solo. Zometeen Björn van Zundert, Party Train. Vrijdag editie en een bloedhete editie. Let's clean up the ghetto now. Dit is de Philadelphia International All-Star Sound met Lou Rawls in de hoofdrol. Dat hoor je ook. You know.

0: Het is 8 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Het Orange Parkway Hotel is vanaf nu open in het gerenoveerde historische pand Den Drossaard aan het Stadspark De Warande in Diest. Het boutique hotel, een initiatief van de eigenaar van het Prins van Oranje Hotel, biedt momenteel 11 kamers en zal uiteindelijk gaan uitbreiden naar 22 kamers. De renovatie combineert

0: authentieke elementen met modern comfort. Wie meer informatie wil, vindt hij op de website van de stad Diest of via Toerisme Diest. 10 jaar na de officiële opening van de avonturenberg in Beringen krijgt de speeltuin op de Mijnteriel een opknapbeurt. Doorheen de jaren heeft erosie de teriel aangetast en de iconische houten palen zijn sneller beginnen rotten dan gedacht. De avonturenberg zal in fases worden opgeknapt met nieuwe spelelementen en bomen die een groot deel van de palen zullen vervangen. Daarnaast komen er extra rust- en schaduwplekken. Voor de opknapwerken voorziet Beringen 600.000 euro en de stad gaat ook op zoek naar subsidies. Tegen de zomer van 2028 moet de eerste fase van de vernieuwing afgerond zijn. De stad Beringen benadrukt dat de opknapwerken de toekomst van de avonturenberg moeten verzekeren. Intussen blijft de avonturenberg toegankelijk en veilig om op te spelen, aldus de stad Beringen.
1: Demerstad, wereldnieuws.
2: Bij de zware gasexplosies in een gebouw van de Europese Commissie in het centrum van Brussel is een brandweerman overleden. Dat bevestigt het arbeidsauditoraat. 3 anderen raakten zwaar gewond. De explosies gebeurden nadat bij werken een gasleiding was geraakt. Je hoort journaliste Demi van den Ede.
3: Het gaat om een brandweerman die dus net als die 3 andere gewonden bezig was met het dichten van dat gaslek, maar dus overleden is. Hoe en of die ter plaatse gestorven is, dat weten we nog niet. Daarvoor zal er nog een wetsdokter aangesteld worden.
2: Morgen zal een branddeskundige de site ook onderzoeken. En Roos van Otterdijk verlengt haar Europese titel op de 100 meter vlinderslag. Van Otterdijk had een ruime voorsprong op haar concurrentes en pakte al haar 2e medaille op dit EK. Eerder pakte ze ook al zilver op de 50 meter vlinderslag. Van Otterdijk plaatste zich zo net ook voor de finale op de 200 meter wisselslag. Ze zwom de 8e tijd van alle finalisten daar. Lucas Sanvo werd dan weer 8e op de 200 meter vrije slag. Het goud ging naar een Roemeen. En geen finale voor Florine Gaspar op de 50 meter vrije slag. Gaspar werd laatste in haar reeks. En een drama in de wielerronde van Portugal. Daar is de Britse wielrenner Finlay Darling om het leven gekomen na een ongeval. Volgens verschillende media werd hij frontaal aangereden door een auto die geen deel uitmaakte van de wedstrijd. Darling was amper 19 jaar oud. Hij is ook de broer van voormalig Europees kampioen tijdrijden Joshua Darling. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar zo'n 21 graden. Morgen opnieuw zonnig en warm. In de namiddag neemt de kans op buien wel toe, maximaal tot 31 graden dan. Zondag en maandag blijft het meestal droog bij zo'n 25 graden.

Oeh la la, ja, dat dacht ik ook vanmorgen toen ik buiten kwam en even met mijn bol in de zon begon rond te lopen. Ik dacht bij mezelf van, dit is niet goed hoor. Hier moeten we nog een beetje extra smeren en een petje opzetten. Ja, en wordt een dagje ouder, dan moet je daar rekening mee houden. TC-Matic was dat, iets over 8, vrijdagavond. Je luistert Demerstad en wij zijn helemaal klaar voor een nieuwe aflevering van de Party Train. Tot en met 10 uur met in dit uur muziek van Prince onderweg, Kelly Marie en ook nog Jimmy Neal, om er maar enkele op te noemen. Zometeen is er Eric Prydz en Call On Me. Daar duiken we de zeros mee in. Eerst deze disco jive classic uit het midden van de jaren 70. De mannen van Tavares, ze kijken even omhoog. Ja, ze missen nog altijd iemand, hè. Heaven must be missing an angel.

0: Heb je een oude Mazoutank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw Mazoutank-expert. Is je Mazoutank ouder dan 35 jaar? Dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe Mazoutank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige Mazoutanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij Mazoutanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als Mazoutank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe Mazoutank ook voor de buitendienststelling van de oude Mazoutank. Bij De Kessel is uw Mazoutank in goede handen.
1: Carnavalsvereniging De Fruitvetters presenteert Rumme Kermis 2026. Net op zondag 30 augustus vanaf 22 uur. Domino en DJ Glenn DGW. Maandag 31 augustus vanaf 10 uur Jaarmarkt met DJ Paul, Patrick Sempels, Phil Hunter en Sven Lewis. Het avondprogramma begint vanaf 18 uur met optredens van Yves Reenaert, Sabine Gebruyers en Robbie Strauve. Iemand heeft je pijn. Gunter F., Erik Thompson en Phil Kevin. Fiesta Mexicana, olé, olé, olé. Freek van Rooij en Wim Soetaar en Charles van Domburg. Yeah. Zot gedraaid in de 90s en Nilly's Party. De inkom is volledig gratis. Meer info op 0478-23-39-91.
2: Caravan of motorhome? En je wil de perfecte stalling? Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg, is dé oplossing. Het Caravan Hotel. Een veilige en propere stalling met steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op caravanopslag.be of bel 0470 3302 25. Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. caravanopslag.be.
3: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
4: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
3: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
4: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
5: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur.

0: Weet u nog, het was 1982 en u zong over 1999 mee met Prince. Ja, zelfs een paar jaar na 1999 had je nog zoiets van, well, ja, oké, het kan er nog mee door. Maar ja, anno 2026 is dat weer al 27 jaar geleden. Prince in 1999, daarvoor Eric Prydz met zijn Call on Me, gebaseerd op Steve Winwood's Valerie, weet je nog wel. Straks is er Amy Stewart, Knock on Wood, lekkere disco op de radio. Eerst sterk weer even de jaren 90 met Jimmy Nail. Ain't no doubt, that girl ain't good for you.
1: She says, it's not you, it's me. I need a little time, a little space to find myself again, you know. Oh yeah,

vlindertjes in de buik. Dat kan gebeuren. Het moet natuurlijk wel met de juiste persoon zijn. Ja, als dat gebeurt op het werk bijvoorbeeld. En ja, je bent al met iemand samen. Lastige situatie, hè. Kelly Marie, die was gewoon verliefd, hoor. Kelly, die zong over Feels Like I'm In Love. Nou, zou het vandaag nog altijd zo zijn? We zouden dat eens een keer aan Kelly kunnen vragen. Kan dat nog? We gaan eens even kijken of dat Kelly nog ergens boven water komt deze dagen. René en Angela, leuke classic uit de 80's. I'll Be Good komt dus zo meteen voor je aan. Eerst deze disco-funky classic uit 1980. Carl Carlton, ja, die had het aan de stok mee, madame. Hè, en ze, ja, hij wist het gewoon weg. Hè. She's a bad mamajama.

snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

Je moet dat niet allemaal zingen en beloven, je moet dat gewoon tonen. Dan weten we het meteen, hè. I'll Be Good, René en Angela was dat. Zometeen is het de Sweetest Sweetest van Jermaine Jackson. Eerst gaan we even het zonnetje nog eens opzoeken met Teaspoon. Sex on

0: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
1: Solar Assistance to the rescue!
2: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
0: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
2: Ontdek meer op solarassistance.be.
3: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnelserres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0498-31-37-19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort. Ho!
2: Wil je kleiduif schieten proberen? Kom dan naar het HSV Kleiduifweekend zaterdag 5 en zondag 6 september in Opheers. We regelen voor jou de tijdelijke vergunning, zodat je zorgeloos kan kennismaken met deze prachtige sport. Onze ervaren instructeurs begeleiden je van A tot Z. Van de eerste veiligheidsuitleg en de juiste houding tot het raken van de eerste kleiduiven. Je hebt geen ervaring nodig en hoeft geen eigen materiaal mee te brengen. We zorgen voor een veilige, professionele en ontspannen begeleiding, zodat je volop kunt genieten van een unieke ervaring. Ontdek waarom zoveel mensen gepassioneerd raken door het kleiduifschieten. Alle details vind je op hsv-kleeshooting.be. Dit evenement is ondersteund door Sport Vlaanderen en de Vlaamse Schietsportkoepel.

niet letterlijk, maar figuurlijk natuurlijk. Het ging over een telefoon, hè. Hang up, Madonna, ja, anders moeten we dan 100 bellen... en dat kost dan weer geld als het allemaal niet klopt... en het gaat al zo slecht met de staatskas, hè. Daarvoor ook nog Karen Young en ze had een hot shot. De welke heeft ze nooit echt verduidelijkt... maar ze had een hot shot in ieder geval in 1978. Zometeen is er deel 2 van de Party Train. Tussen 9 en 10 feesten we nog stevig door hier bij Demerstad. Eerst tegen het nieuws van 9 met muziek van de Commodores. Zolang de grote boze wolf maar niet langskomt. Alhoewel, ja, die had het een beetje een probleempje, hè, met steentjes omverblazen. Dus misschien zitten ze wel goed met hun brickhouse.

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Bij de zware gasexplosies in een gebouw van de Europese Commissie in het centrum van Brussel is een brandweerman overleden. Dat bevestigt het arbeidsauditoraat. Drie anderen raakten zwaar gewond. De explosies gebeurden nadat bij werken een gasleiding was geraakt. Journaliste Demi van den Ede.
4: Het gaat om een brandweerman die dus net als die drie andere gewonden bezig was met het dichten van dat gaslek, maar dus overleden is. Hoe en of die ter plaatse gestorven is, dat weten we nog niet. Daarvoor zal er nog een wetsdokter aangesteld worden.
3: Morgen zal een branddeskundige de site ook onderzoeken. De man van 41 die afgelopen weekend zijn vriendin doodreed in Leopoldsburg in Limburg blijft aangehouden. Dat heeft de raadkamer beslist. De vrouw werd zaterdag aangereden door haar partner toen ze terugkwamen van een festival. Wat er precies is gebeurd is nog altijd niet duidelijk. De man had te veel gedronken. Hij ontkent dat hij de vrouw bewust aanreed. En Roos van Otterdijk is ontzettend fier op haar Europese titel op de 100 meter vlinderslag. Ze verlengde haar titel in Parijs en pakte zo ook al haar tweede medaille op dit EK. Nochtans was het gevoel niet super, zegt Van Otterdijk.
5: Het was inderdaad wel een iets moeilijkere dag. Ja, het is gewoon omstandigheden van de wedstrijd, super warm. Ik had inderdaad al heel dag buikpijn, dus dat maakt het heel moeilijk in de voorbereiding. Dus inderdaad, lastige voorbereiding. Maar dan moet je even gewoon de knop omschakelen, gewoon in het water duiken en zeggen, nu ga ik ervoor. Het is nu of niet. En ik ben heel blij dat ik dat wel kan doen, dus ik ben gewoon mega fier op deze prestatie.
3: Ze plaatsen zich intussen ook al voor de finale op de 200 meter wisselslag. En Florine Gaspar kon zich dan weer niet plaatsen voor de finale op de 50 meter vrije slag. Gaspar werd laatste in haar reeks. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar zo'n 21 graden. Morgen opnieuw zonnig en warm. In de namiddag neemt de kans op buien wel toe. Maxima tot 31 graden dan. Zondag en maandag blijft het meestal droog bij zo'n 25 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller.

hagel op de kop. Ja toch? Love and Kisses met een Thank God It's Friday. Ja, we zijn ook vrijdag, hè? Prima zo. Iets over 9, welkom in deel 2. De Party Train met Demers staat ook dit uur. Feesten we door met Edwin Starr, Tears for Fears. En ook nog een Rada Michael Walden zometeen. Eerst de Bee Gees. Waar is die thermometer? Dan steken we dat in hun poepje om eens een keer te kijken of dat wel echt allemaal waar is. Hè? Of dat ze last hebben van de Night Fever.

Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektricsters van Trick en Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen ze...

0: www.bnb.be. Bel of sms 0468 51 68 91. Trick en Fix. U wel een tricksters met verstand van zaken.
1: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecenter met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.

VND in Halen. Kwaliteit verven tegen scherpe prijzen. Wij maken uw kleur op maat. Geniet nu van promoties. VND. Ook voor vloerbekleding, raamdecoratie en interieurmaterialen. VND. Meldertse straat 8.

Koniaka en Godeyaka. Ja, waar het over gaat, geen idee, maar het is gewoon leuk om hem op vrijdagavond voorbij te laten komen in de Party Train, die plaat uit 83. Daarvoor Narada, Michael Wollen. Je had die man maar beter geweten, hè. Dan zat hem nu niet met de patatjes, hè. In de patatjes. Ja, I should have loved you. Ja, ja, dat is achteraf, hè. Dat is te laat, hè, vriend. Dat komt niet meer goed. 1980 was het voor Narada, Michael Wollen, die toen eigenlijk wel stevig aanwezig was, hoor, eind jaren 70, begin jaren 80, met heel veel leuke dance classics. Niet alles haalde de hitparade, maar het heel veel leuke plaatjes die toenmalig in de jaren 80 in de clubs werden gespeeld. Robert Miles, die man, die is niet meer onder ons. Je kent hem beslist van Children. Hij scoorde ook een hit na Fable met One and One. En die halen we nog eens een keer bovenuit 1996. Eerst duiken we de jaren 70 in met meneer Edwin Starr. Die man had anticonceptie genoeg bij, want hij wilde maar één ding doen. Ja, en dat is niet zomaar handje geven, hè. Hij wilde wel degelijk stevige disco-contact maken.

Change van Tears for Fears. En ik kan me voorstellen, toen je het nummer hoorde in het begin starten, zal ik maar zeggen, dat je zoiets had van, dat komt mij van ergens bekend voor, dat stukje geluid. En dat kan wel, want dat werd ooit ook gebruikt in muziek van de Culture Beat, als ik me niet vergis, in het nummer No Deeper Meaning. Ga maar eens een keer opzoeken op Spotify en YouTube. Ja, je mag even straks even snel zoeken, maar dan terug naar Demerstad komen natuurlijk. Hè. Ken je deze nog van Leila Kay, samen met Robin Rass? Dat is Got To Get.

0: huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
1: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
0: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
1: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
2: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
3: Wacht eens, wat is dat ding?
4: Instappen.
3: Frameloze deuren en dat scherm.
4: Gordel om.
3: Hoeveel pk heeft dit ding?
4: Genoeg.
3: En waar kan ik er een vinden?
4: De Leap Motor B05. 218 pk. 482 kilometer elektrisch rijbereik. Van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
5: Van Mossel, van Kelst. Voor mobiliteit, voor iedereen.
6: Van Mossel, in Diest. Leuvense Steenweg, 160.
7: Ik ben trendy. Ik durf anders te zijn. Ik ben award-winning. Ik ben...
8: abstract, abstract, abstract, abstract. Revolutionair in nagelstyling. Van natural nail treatments tot kunstnagels van onberispelijke kwaliteit. Geniet wekenlang van een duurzaam resultaat. Abstract, nailstyling en more. Vraag ernaar bij een salon in je buurt. Abstract Professional Products. Looking good. Check abstractshop.be.

0: Een nanana hier en een nanana daar. En die nanana's die blijven hangen. Gala, die zorgde ervoor in 1996. Freed from Desire, daar ook nog Mel Brooks. En It's Got to Be the King. Maar de welke van de zoveel, of degene die zichzelf verklaart de koning noemen. Ja, je hebt er zelfs van die gekke mensen in de politiek naar het schijnt. Dit zijn de Time Bandits en I'm Only Shooting Love.
1: The Party Train.

Ja, onder de noemer fout kan dit wel tellen, maar het is zo leuk en het blijft ook hangen. Geef maar toe. Dragostea Dinte en Ozone, daarvoor de Love Train. Lekker gezellig met de OJ's. Zometeen meer leuke classics na 10 uur bij Demerstad. We hebben de nieuwe afspraak morgen vanaf 8. Voor een nieuwe Party Train dan tot middernacht. Klaar je alvast met Freddie James nu. Get up and boogie.

0: Het is 10 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Opnieuw een medaille voor ons land op het EK Atletiek. Jana van Lent verraste met het brons op de 10 kilometer. Het goud ging naar een Italiaanse, het zilver naar een Nederlandse. Lisa Rooms werd uiteindelijk 10e, Chloé Herbien 11e. Het is al de 3e medaille voor ons land op dit EK. Gisteren veroverde Salia Gis nog zilver in het hinkstapspringen. Delphine Nkansa pakte brons op de 100 meter. De natuurbrand in de Hoge Venen in Baarlen in de provincie Luik breidt uit aan een snelheid van 5 tot 10 kilometer per uur. Door de temperatuur, de wind en de droogte krijgt de brandweer de brand maar niet onder controle. Journalist Jeroen van der Auwera is ter plaatse.
4: Wandelpaden zijn vanzelfsprekend afgesloten. Niemand mag het natuurgebied nog in of uit. En ook de N68, dat is die nationale weg die dwars over de Hoge Venen loopt, tussen Malmedy en Eupen, die is afgesloten voor het verkeer. En dat zal wel nog even zo blijven. Maar ja, het is duidelijk dat het hier nog niet meteen voorbij is.
3: Zo'n 100 hectare natuur ging al in vlammen op. De man van 41 die afgelopen weekend zijn vriendin doodreed in Leopoldsburg in Limburg blijft aangehouden. Dat heeft de raadkamer beslist. De vrouw werd zaterdag aangereden door haar partner toen ze terugkwamen van een festival. Wat er precies is gebeurd is nog altijd niet duidelijk. De man had wel te veel gedronken. Hij ontkent dat hij de vrouw bewust aanreed. Opletten als je vannacht de E17 richting Antwerpen neemt. In Lokeren wordt het wegdek daar hersteld. Je hoort Tim Loneu van het agentschap Wegen en Verkeer.
5: Eind juli brandde een vrachtwagen uit op de E17 richting Antwerpen en we gaan die nu vannacht volledig herstellen. We zorgen er altijd voor dat er minstens één rijstrook open blijft. Het verkeer richting Antwerpen kan dus steeds blijven passeren.
3: In de andere richting wordt er niet gewerkt. Vanaf morgenochtend 6 uur kan je opnieuw over alle rijstroken. En in Bornem in de provincie Antwerpen zijn zo'n 13.000 wandelaars begonnen aan de 57e editie van de Dodentocht. In totaal hebben ze 24 uur de tijd om 100 kilometer af te leggen. Het wordt ook een bijzonder warme editie, daarom neemt de organisatie extra maatregelen. Je hoort Ilse Robijn.
6: Vrijwilligers, maar ook mensen van politie of seingevers, gaan wij ook wel informeren van wat zijn nu de symptomen van hittestress. Zodanig dat zij dat ook kunnen herkennen en dat zij wandelaars daar ook kunnen op aanspreken. En daarnaast gaan wij ook de hulp proberen in te schakelen van de buurtbewoners. Om ook onze wandelaars wat te helpen door hen verfrissing aan te bieden.
3: De eerste finishers worden morgen vroeg aan de aankomst verwacht. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar zo'n 21 graden. Morgen opnieuw zonnig en warm. In de namiddag neemt de kans op een bui wel toe. Maximaal tot 31 graden dan. Zondag en maandag blijft het meestal droog bij zo'n 25 graden.

zomer is hier. En dat hoor je. Je beleeft een echte zomer met Radio Demerstad.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Dit is hem. Radio Dimmerstad.
2: Oh, you touch my tra-la-la.

0: het is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Jana van Lent heeft ons land een derde medaille bezorgd op het EK Atletiek in Birmingham. Van Lent verraste met brons op de 10 kilometer en was achteraf ook ontzettend tevreden.
4: Ik denk dat ik ermee ga slapen om het even allemaal te laten bezinken, maar het betekent zoveel. Ik ben zo blij dat ik eindelijk, ik heb er zo vaak zo dichtbij gezeten en misschien daarmee ook die emotie, dat ik het eindelijk echt heb behaald, dus ik ben zo blij.
3: Het goud ging naar een Italiaanse, het zilver naar een Nederlandse. En in het hoogspringen werd Thomas Carma achtste. Hij raakte niet over 2,23 meter. Het goud ging daar naar een Italiaan. En Norwitz sluit de eerste dag van de zevenkamp af op een zevende plaats. Ze volgt op 181 punten van de Poolse leidster. Morgen volgen er nog drie onderdelen. De natuurbrand in de Hoge Venen in Balen in de provincie Luik breidt uit aan een snelheid van 5 tot 10 kilometer per uur. Door de temperatuur, de wind en de droogte krijgt de brandweer de brand daar maar niet onder controle. Journalist Jeroen van der Rauwera is ter plaatse.
5: We hebben aan de brandweer daarnet gevraagd of we beelden mochten maken tijdens het blussen, maar dat vond de brandweer toch te gevaarlijk. En nu we verder weg rijden van de brand en ons omdraaien, zien we een vuurzee achter ons en begrijpen we dat wel. Het is echt een hallucinant beeld eigenlijk. Je kijkt letterlijk op een inferno en het is wel duidelijk vanaf hier dat de brand nog lang niet onder controle is.
3: Zo'n 100 hectare natuur ging al in vlammen op. En in ons voetbal hebben Cercle Brugge en Sint-Truiden 3-3 gelijk gespeeld. Sint-Truiden leek lang op weg naar zijn eerste zege van het seizoen, maar Cercle maakte zijn 1-3 achterstand toch nog goed. De 3-3 viel in de slotminuut van de wedstrijd. Beide ploegen zijn het seizoen begonnen met 2 gelijke spelen en pakken dus 2 op 6. Vannacht droog, het koelt af tot zo'n 22 graden. Morgen afwisselend zon en wolken. In de namiddag neemt de kans op buien wel toe. Maxima tot 31 graden dan. Maandag en zondag droog en afwisselend zon en wolken. Maxima tot 25 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
3: Radio Deemstad.
4: Radio.
3: En verfrissend.

0: Het is 12 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Jana van Lent heeft ons land een derde medaille bezorgd op het EK Atletiek in Birmingham. Van Lent verraste met brons op de 10 kilometer en was achteraf ook ontzettend tevreden.
4: Ik denk dat ik ermee ga slapen om het even allemaal te laten bezinken, maar het betekent zoveel. Ik ben zo blij dat ik eindelijk, ik heb er zo vaak zo dichtbij gezeten en misschien daarmee ook die emotie, dat ik het eindelijk echt heb behaald, dus ik ben zo blij.
3: Het goud ging naar een Italiaanse, het zilver naar een Nederlandse. In het hoogspringen werd Thomas Carma achtste. Hij raakte niet over 2,23 meter. Het goud ging daar naar een Italiaan. En Norwit sluit de eerste dag van de zevenkamp af op een zevende plaats. Ze volgt op 181 punten van de Poolse leidster. Morgen volgen er nog drie onderdelen. Er komt veel reactie op het overlijden van een brandweerman van 56 bij twee gasexplosies in het centrum van Brussel. Burgemeester Klose spreekt over een drama. Hij wenst de familie veel sterkte toe. Dat doet ook justitieminister Annelies Verlinde. Zij loofde ook de moedige inzet van de brandweer voor anderen. Bij de explosies raakten ook nog drie andere mensen zwaar gewond. Morgen wordt de site volledig onderzocht. En in ons voetbal hebben Cercle Brugge en Sint-Truiden 3-3 gelijk gespeeld. Sint-Truiden leek lang op weg naar zijn eerste zege van het seizoen, maar Cercle maakte zijn 1-3 achterstand toch nog goed. De 3-3 viel in de slotminuut van de wedstrijd. Beide ploegen zijn het seizoen begonnen met 2 gelijke spelen en pakken dus 2-6. Vannacht droog, het koelt af tot zo'n 22 graden. Morgen afwisselend zon en wolken. In de namiddag neemt de kans op buien ook toe. Maxima tot 31 graden dan. Maandag en zondag droog en afwisselend zon en wolken. Maxima tot 25 graden.

0: om je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het is 1 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Jana van Lent heeft ons land een derde medaille bezorgd op het EK Atletiek in Birmingham. Van Lent verraste met brons op de 10 kilometer en was achteraf ook ontzettend tevreden.
4: Ik denk dat ik ermee ga slapen om het even allemaal te laten bezinken, maar het betekent zoveel. Ik ben zo blij dat ik eindelijk, ik heb er zo vaak zo dichtbij gezeten en misschien daarmee ook die emotie, dat ik het eindelijk echt heb behaald, dus ik ben zo blij.
3: Het goud ging naar een Italiaanse, het zilver naar een Nederlandse. In het hoogspringen werd Thomas Carma achtste. Hij raakte niet over 2,23 meter. Het goud ging daar naar een Italiaan. En Norvit sluit de eerste dag van de zevenkamp af op een zevende plaats. Ze volgt op 181 punten van de Poolse leidster. Morgen volgen er nog drie onderdelen. Er komt veel reactie op het overlijden van een brandweerman van 56 bij twee gasexplosies in het centrum van Brussel. Burgemeester Klose spreekt over een drama. Hij wenst de familie veel sterkte toe. Dat doet ook justitieminister Annelies Verlinde. Zij loofde ook de moedige inzet van de brandweer voor anderen. Bij de explosies raakten ook nog drie andere mensen zwaar gewond. Morgen wordt de site volledig onderzocht. En in ons voetbal hebben Cercle Brugge en Sint-Truiden 3-3 gelijk gespeeld. Sint-Truiden leek lang op weg naar zijn eerste zege van het seizoen, maar Cercle maakte zijn 1-3 achterstand toch nog goed. De 3-3 viel in de slotminuut van de wedstrijd. Beide ploegen zijn het seizoen begonnen met 2 gelijke spelen en pakken dus 2-6. Vannacht droog, het koelt af tot zo'n 22 graden. Morgen afwisselend zon en wolken. In de namiddag neemt de kans op buien ook toe. Maxima tot 31 graden dan. Maandag en zondag droog en afwisselend zon en wolken. Maxima tot 25 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Het is 2:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Bornem zijn gisteravond ruim 13.000 wandelaars vertrokken voor de 57e editie van de Dodentocht. Ze hebben allemaal tot 9 uur de tijd om 100 kilometer te overbruggen. 9 uur vanavond wel te verstaan. Omdat het een loodzware en uitzonderlijk warme editie wordt, heeft de organisatie extra bevoorrading en medische posten voorzien. Want ja, de extra maatregelen die zijn wel nodig natuurlijk met deze hitte. De situatie in de Hoge Venen wordt steeds kritieker. De grote natuurbrand breidt uit door de hitte, door de wind en de extreme droogte. Het gaat dan ook razendsnel, met zo'n 5 tot 10 kilometer per uur. De brandweer krijgt het vuur niet onder controle en er is al 100 hectare natuur in de as gelegd. De politie is massaal aanwezig en de brandweer vraagt versterking van aangrenzende zones. De 41-jarige man die vorig weekend zijn vriendin doodreed in Leopoldsburg blijft een maand langer in de cel, dat heeft de raadkamer beslist. Het koppel kwam zaterdag terug van een festival toen het drama gebeurde. De man was onder invloed van alcohol. Hij ontkent dat hij zijn partner opzettelijk heeft aangereden. Het onderzoek naar de precieze omstandigheden, dat loopt nog volop. Een tweede Belgische vrouw is in verdenking gesteld voor haar rol bij een verijdelde aanslag tegen het Franse hoofdkantoor van de Bank of America in Parijs, meldt het Franse antiterreurparket. De vrouw is overgeleverd door de Belgische autoriteiten. Eind juli werd een andere Belgische vrouw van 24 al in verdenking gesteld voor haar rol in dit hele plannetje. Het weer dan, we starten zonnig en warm. Maxima kunnen nog oplopen tot 1 à 32 graden. Maar in de late namiddag en avond stijgt de kans op lokale regen- en onweersbuien. Zondag en maandag keert de rust in de atmosfeer terug en blijft het meestal droog, maar dan wel bij een aangename zomerse 25 graden. En daar zal niemand rouwig om zijn.